0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Alle opvarenden, behalve essentieel personeel, zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius waar het hantavirus uitbrak. En het schip is onderweg naar de haven van Rotterdam waar het gedesinfecteerd wordt. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse Lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. En de witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselend bewolkt maar droog. 1 graad of 13 en er staat een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. Volgens Britse media zouden ook enkele ministers hem gevraagd hebben na te denken over een tijdpad voor zijn afscheid. De grootste partij is nu Reform UK van Nigel Farage. Voor de verkiezingen had hij slechts 2 zetels, nu 1453. Labour raakte veel zetels kwijt. Van de 2053 zijn er nog 1063 over. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om 1 van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 1 graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het radio nieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Alle opvarenden, behalve essentieel personeel, zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius waar het hantavirus uitbrak. En het schip is onderweg naar de haven van Rotterdam waar het gedesinfecteerd wordt. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. En de witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselend bewolkt maar droog. 1 graad of 13 en er staat een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: Oeh, kom het voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder? Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
6: Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfumes of the Past vind je parfums uit het verleden die je nergens anders kan vinden. Voor zowel dames als heren.
7: Bel ons 020 679 0052.
6: Kom langs aan de gedempte Oude Gracht 75 in Haarlem of kijk op perfumesofthepast.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. Volgens Britse media zouden ook enkele ministers hem gevraagd hebben na te denken over een tijdpad voor zijn afscheid. De grootste partij is nu Reform UK van Nigel Farage. Voor de verkiezingen had hij slechts 2 zetels, nu 1453. Labour raakte veel zetels kwijt. Van de 2053 zijn er nog 1063 over. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om een van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt een graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het radio nieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Alle opvarenden, behalve essentieel personeel, zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius waar het hantavirus uitbrak. En het schip is onderweg naar de haven van Rotterdam waar het gedesinfecteerd wordt. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. En de witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselend bewolkt maar droog. 1 graad of 13 en er staat een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. Volgens Britse media zouden ook enkele ministers hem gevraagd hebben na te denken over een tijdpad voor zijn afscheid. De grootste partij is nu Reform UK van Nigel Farage. Voor de verkiezingen had hij slechts 2 zetels, nu 1453. Labour raakte veel zetels kwijt. Van de 2053 zijn er nog 1063 over. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om een van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 1 graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het radio nieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: 24 uur per dag het beste van Nederlandse bodem.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Alle opvarenden, behalve essentieel personeel, zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius waar het hantavirus uitbrak. En het schip is onderweg naar de haven van Rotterdam waar het gedesinfecteerd wordt. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. En de witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselend bewolkt maar droog. 1 graad of 13 en er staat een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
5: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Want leveranciers gaan betalen voor CO2-uitstoot en rekenen dat door aan consumenten. Voor een rijtjeshuis kan dat in 2030 zo'n 20 euro extra gaskosten per maand betekenen. Ook autorijden kan ongeveer 20 euro per maand duurder worden bij veel gebruik, zo meldt het Planbureau. Ruim 32 miljoen mensen zijn vorig jaar in hun eigen land op de vlucht geslagen door oorlog en geweld. Dat blijkt uit een rapport van het International Displacement Monitoring Center. Het totaal aantal intern ontheemden is ruim 82 miljoen mensen. Voor het eerst vluchten meer mensen door conflicten dan door natuurrampen. In landen als Soedan, Congo en Iran waren het miljoenen mensen. Hulporganisaties waarschuwen dat vooral door langdurige conflicten steeds meer mensen vaker ontheemd raken. Twee vliegtuigen met opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius zijn vannacht geland op Eindhoven Airport. Aan boord zaten in totaal 28 mensen, onder wie een Nederlander en meerdere bemanningsleden. De toestellen vertrokken gisteravond vanaf Tenerife. Eén vlucht was door Australië georganiseerd met 6 inzittenden, Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder gevlogen naar Australië. De andere groep wordt hier opgevangen. De Mexicaanse politie heeft de leider van een criminele groep met banden met het kartel del Noreste opgepakt. Bij de arrestatie werden wapens, drugs, voertuigen en 7 tijgers in beslag genomen. In de Mexicaanse kartelwereld worden exotische dieren vaker gebruikt als statussymbool en afschrikmiddel. De actie volgt op de inbeslagname van een schip in de staat Tamaulipas. De groep zou betrokken zijn bij onder meer het benzinesmokkel. Het kartel staat in de Verenigde Staten op de lijst van terroristische organisaties. Het weer wisselvallig met soms een bui, vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
10: Vaarwel, oude onderbroek.
9: Ich bin Andy Meister.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Ruim 32 miljoen mensen zijn vorig jaar in hun eigen land op de vlucht geslagen door oorlog en geweld. Voor het eerst vluchten meer mensen door conflicten dan door natuurrampen. Twee vliegtuigen met opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius zijn vannacht geland op Eindhoven Airport. Aan boord zaten in totaal 28 mensen, onder wie een Nederlander en meerdere bemanningsleden. De Mexicaanse politie heeft de leider van een criminele groep met banden met het kartel del Noreste opgepakt. Het weer wisselvallig met soms een bui, vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode, bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
7: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen één werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com, jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: feitelijke opzegdatum... Oh, gisteren.
1: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
0: Klinkt goed.
1: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
4: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen één werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com, jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
5: Polderpop Radio!
6: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
7: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
8: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Rusland heeft in de eerste nacht na het driedaagse staakt het vuren droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat meldt de Oekraïnse militaire leiding op Telegram. Er zijn geen berichten over slachtoffers of schade. Het bestand kwam tot stand door bemiddeling van Amerikaanse president Trump, die zei te hopen dat het staakt het vuren het begin van het einde van het conflict zou betekenen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteravond in zijn dagelijkse videoboodschap dat Rusland niet van plan lijkt de oorlog te beëindigen. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Want leveranciers gaan betalen voor CO2-uitstoot en rekenen dat door aan consumenten. Voor een rijtjeshuis kan dat in 2030 zo'n 20 euro extra gaskosten per maand betekenen. En ook autorijden kan ongeveer 20 euro per maand duurder worden bij veel gebruik, zo meldt het Planbureau. Ruim 32 miljoen mensen zijn vorig jaar in hun eigen land op de vlucht geslagen door oorlog en geweld. Dat blijkt uit een rapport van het Internal Displacement Monitoring Center. Het totale aantal intern ontheemden is ruim 82 miljoen mensen. Voor het eerst vluchten er meer mensen door conflicten dan door natuurrampen. In landen als Soedan, Congo en Iran waren het miljoenen mensen. Hulporganisaties waarschuwen dat vooral door langdurige conflicten steeds meer mensen vaker ontheemd raken. Twee vliegtuigen met opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius zijn vannacht geland op Eindhoven Airport. Aan boord zaten in totaal 28 mensen, onder wie een Nederlander en meerdere bemanningsleden. De toestellen vertrokken gisteravond vanaf Tenerife. Eén vlucht was door Australië georganiseerd met 6 inzittenden, Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder gevlogen naar Australië. De andere groep wordt hier opgevangen. Het weer wisselvallig met soms een bui, vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode, bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
5: Polderpop Radio.
9: Verkeer. Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. De ochtendspits begint met dagelijkse files op de bekende plekken. Er staat nu zo'n 170 kilometer in totaal in Nederland. Zo ook op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet is je vertraging een half uur door een ongeluk. De rechterrijstrook is er dicht. Wil je omrijden, dan kan dat via Wassenaar over de A44. Dan de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en afrit IJmuiden, 20 minuten vertraging. Ook dit komt door een ongeluk en ook hier is de rechterrijstrook dicht. Dan de A7 nog, Hoorn richting Zaanstad. Tussen afrit Avenhoorn en Purmerend Noord doe je er een kwartier langer over.
10: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...
4: Radio!

Radio. We gaan terug naar het jaar 1983. De band zelf werd opgericht in 1974 in Amsterdam. Dan heb ik het over de Nederlandse formatie The Nits. Althans, toen de tijd heette ze nog The Nits. En later is dat veranderd in alleen maar Nits. Een band onder aanvoering van Henk Hofstede. Met nu Neskio.

De Nits en Nescio. De Nits, Amsterdamse band uit 1974, bestond onder andere uit Henk Hofstede, Rob Kloet en Robert-Jan Stips. En die laatste, die Robert-Jan Stips, die kennen we weer van de lokale band hier in Eindhoven en omgeving, Sweet the Buster. Hoe ging het overigens met Nescio? Nescio stamt uit 1983, kwam de hitparade binnen op 26 maart 1983, stond 8 weken genoteerd in de hitparade en de hoogste positie bereikte ze met nummer 8.

0: Radio. Weerbericht.
1: Wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige perioden. Bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Vanavond bewolkt en plaatselijk opnieuw een enkele regenbui. Later komen er vanuit het westen meer buien. Morgen stroomt er wat warmere lucht het land in. Maar ook dan worden enkele fikse buien verwacht. Ook donderdag, hemelsvaartsdag en vrijdag houdt het wisselvallige weer aan met geregeld buien, vooral landinwaarts. Pas in de loop van het weekend wordt het droger en ook wat warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Hey!

is een band uit Wageningen. De teksten werden zo'n beetje allemaal geschreven door Bert Hermelink. Ik heb het over Toontje Lager. En volgens mij zingen ze op het moment weer een toontje hoger. En ze gaan weer naar de film toe. Net zoals toen de tijd. Net als in de film.

Het was het eerste grote succes voor Toontje Lager in 1982. Net als in de film kwam de hitparade binnen op 3 juli. Hoogste notering slechts nummer 31. 3 weken stonden ze in totaal genoteerd. Het allergrootste succes voor Toontje Lager was Stiekem Gedanst, want die reikte in 1983 tot nummer 8. Overigens, in 1983 won Toontje Lager de Zilveren Harp.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Rusland heeft in de eerste nacht na het driedaagse staakt het vuren droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat meldt de Oekraïnse militaire leiding op Telegram. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Ruim 32 miljoen mensen zijn vorig jaar in hun eigen land op de vlucht geslagen door oorlog en geweld. Voor het eerst vluchten er meer mensen door conflicten dan door natuurrampen. Twee vliegtuigen met opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius zijn vannacht geland op Eindhoven Airport. Aan boord zaten in totaal 28 mensen, onder wie een Nederlander en meerdere bemanningsleden. Het weer wisselvallig met soms een bui, vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige perioden, bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint drukker te worden op de weg. De files met de meeste vertraging vind je onder andere op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Daar is het druk tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Reken hier op 20 minuten vertraging. Dan de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg duurt er ook 20 minuten langer over. En de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en afrit IJmuiden. Een kwartier vertraging door een ongeluk en de rechte rijstrook is er dicht.
5: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.
6: Het

0: met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...
4: La!

Pop Radio gaan we nu terug naar het jaar 1979. De man die het zo nodig vond om van het Hilton te springen daar in Amsterdam. Ik heb het over Herman Brood. Hier is de Mets Never.

Uit 1979 deze van Herman Brood en his Wild Romans and Never Be Clever. De plaat kwam als hoogste terecht op nummer 9 en hij stond ook 9 weken genoteerd. En het was toen de tijd ook nog eens een oude alarmschijf.

Drie dames uit Nederland, Babe en Never Listen to a Bazooki Player. Oftewel, de vakantieliefde die houdt nooit lang stand. Dus wees er voorzichtig mee. Ik zou bijna willen zeggen, doe ook je voordeel ermee.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het vertrouwen in de landelijke politiek op zijn laagst is sinds 2012. Vorig jaar had maar een kwart van de Nederlanders van 15 jaar of ouder veel vertrouwen in de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de EU en vooral in de gemeenteraad en de ambtenaren zou wel zijn gestegen. Het vertrouwen in de politiek is volgens het Statistiekbureau het laagst in het noordoosten van het land en onder mensen tussen de 65 en 75 jaar. Jongeren van 15 tot 25 jaar hebben het meest vertrouwen in de politiek. Rusland heeft in de eerste nacht na het driedaagse staakt het vuren droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat meldt de Oekraïnse militaire leiding op Telegram. Er zijn geen berichten over slachtoffers of schade. Het bestand kwam tot stand door bemiddeling van Amerikaanse president Trump, die zei te hopen dat het staakt het vuren het begin van het einde van het conflict zou betekenen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteravond in zijn dagelijkse videoboodschap dat Rusland niet van plan lijkt de oorlog te beëindigen. Het onderwijsplatform Canvas heeft een akkoord gesloten met de hackers die de software van het Amerikaanse bedrijf achter het platform vorige week aanvielen. Het akkoord houdt onder meer in dat de gestolen data is teruggegeven of vernietigd. Of er losgeld is betaald is onduidelijk. Het onderwijsplatform Canvas heeft wereldwijd meer dan 30 miljoen gebruikers en wordt ook in Nederland door 7 universiteiten gebruikt voor onder meer contact tussen studenten en docenten. De hack was opgeëist door de groep die ook achter de cyberaanval op Odido zat. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Want leveranciers gaan betalen voor CO2-uitstoot en rekenen dat door aan consumenten. Voor een rijtjeshuis kan dat in 2030 zo'n 20 euro extra gaskosten per maand betekenen. En ook autorijden kan ongeveer 20 euro per maand duurder worden bij veel gebruik, zo meldt het Planbureau. Het weer wisselvallig met soms een bui, vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu zo'n 600 kilometer file in totaal in Nederland en de spits verloopt vrij druk zoals gebruikelijk op dinsdag. Zo staat er file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Eemnes en Muiden doe je er 20 minuten langer over. Dan de A2 Eindhoven richting Utrecht, tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Een half uur vertraging door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is er dicht. Dan de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen knooppunt Ketelplein en Zoeterwoude-Dorp rijdt het langzaam 25 kilometer met een half uur vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht doe je er een kwartier langer over.
5: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.
6: Het

0: met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio. En...

Op Polderpop Radio gaan we door met een Amsterdamse groep, namelijk George Cash. De plaat van hun, Nightingale, werd destijds geproduceerd door de bekende Veronica-disjockey Ad Bouwman.

Uit 1969, George Cash uit Amsterdam met het nummer Nightingale, werd destijds geproduceerd door een van de populaire discjockeys van Veronica, Artje Bouwman.

0: Radio. Weerbericht.
1: Wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige perioden. Bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Vanavond bewolkt en plaatselijk opnieuw een enkele regenbui. Later komen er vanuit het westen meer buien. Morgen stroomt er wat warmere lucht het land in. Maar ook dan worden enkele fikse buien verwacht. Ook donderdag, hemelsvaartsdag en vrijdag houdt het wisselvallige weer aan met geregeld buien, vooral landinwaarts. Pas in de loop van het weekend wordt het droger en ook wat warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Hey!

Maan de Steenwinkel, oftewel kortweg gezegd Maan. Ze is geboren in Utrecht op 10 februari 1997. En ze werd vooral bekend toen ze in 2016 het zesde seizoen van The Voice of Holland wist te winnen. Dit was Niks is Heilig van Maan. MUZIEK.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het vertrouwen in de landelijke politiek op zijn laagst is sinds 2012. Rusland heeft in de eerste nacht na het driedaagse staakt het vuren droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat meldt de Oekraïnse militaire leiding op Telegram. Het onderwijsplatform Canvas heeft een akkoord gesloten met de hackers die de software van het Amerikaanse bedrijf achter het platform vorige week aanvielen. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Het weer wisselvallig met soms een bui, vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode, bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is een drukkere ochtendspits dan gebruikelijk op dinsdag, met vooral files in de Randstad, het midden en in het zuiden van het land. Staat nu zo'n 700 kilometer in totaal. Zo ook de A1, Hengelo richting Apeldoorn, tussen afrit Lochem en Twello, reken op een uur vertraging door een ongeluk met 7 voertuigen. 3 rijstroken zijn er dicht. Wil je omrijden, dan kan dat bij knooppunt Azelo via Zwolle over de A35, de A28 en de A50. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 9:30 zal duren. Dan de A2, Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en afrit Kerkdriel doe je er 30 minuten langer over. Komt door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is er afgesloten. Dan de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein. Een uur vertraging door bergingswerkzaamheden en 2 rijstroken zijn er dicht. Dan nog de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk rijdt het langzaam. Ook dit komt door een ongeluk en reken hier op 30 minuten vertraging.
5: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...

0: Pop Radio.
1: De volgende zangeres die we gaan draaien hier op Polderpop Radio komt uit Rotterdam. Ze deed mee als zogenaamde pauzeact aan het Eurovisie Songfestival in haar eigen woonplaats. Inderdaad, Davina Michel. Hier is ze met No Angel.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het vertrouwen in de landelijke politiek op zijn laagst is sinds 2012. Vorig jaar had maar een kwart van de Nederlanders van 15 jaar of ouder veel vertrouwen in de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de EU en vooral in de gemeenteraad en de ambtenaren zou wel zijn gestegen. Het vertrouwen in de politiek is volgens het Statistiekbureau het laagst in het noordoosten van het land en onder mensen tussen de 65 en 75 jaar. Jongeren van 15 tot 25 jaar hebben het meest vertrouwen in de politiek. Bij een zeer grote brand in een autobedrijf in Bunnik heeft een werknemer van het bedrijf brandwonden opgelopen. Inmiddels is de brand onder controle en geblust, maar het autobedrijf is volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio volledig afgebrand. De gewonde man ligt in het ziekenhuis, hoe het met hem is kon de woordvoerder niet zeggen. Om de brand in Bunnik te kunnen blussen haalde de brandweer water uit de Kromme Rijn en werd de oprit naar de A12 naar Bunnik bij Wijk bij Duurstede afgesloten. Die is nu weer open. Rusland heeft in de eerste nacht na het driedaagse staakt het vuren droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat meldt de Oekraïnse militaire leiding op Telegram. Er zijn geen berichten over slachtoffers of schade. Het bestand kwam tot stand door bemiddeling van Amerikaanse president Trump, die zei te hopen dat het staakt het vuren het begin van het einde van het conflict zou betekenen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteravond in zijn dagelijkse videoboodschap dat Rusland niet van plan lijkt de oorlog te beëindigen. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Want leveranciers gaan betalen voor CO2-uitstoot en rekenen dat door aan consumenten. Voor een rijtjeshuis kan het in 2030 zo'n 20 euro extra gaskosten per maand betekenen. En ook autorijden kan ongeveer 20 euro per maand duurder worden bij veel gebruik, zo meldt het Planbureau. Het weer wisselvallig met soms een bui, vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode, bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is een drukkere ochtendspits dan normaal, met vooral files in de Randstad, het midden en in het zuiden van het land. Er staat nog zo'n 700 kilometer file in totaal. Zo ook op de A1, Hengelo richting Apeldoorn. Tussen afrit Lochem en Twello rijdt het langzaam. Een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Drie rijstroken zijn er dicht. Omrijden kan bij knooppunt Azelo via Zwolle over de A35, de A28 en de A50. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 11 uur zal duren. Dan de A4, Rotterdam richting Den Haag. Daar is de keteltunnel gesloten door een ongeluk. Het verkeer richting Den Haag kan Gouda volgen over de A20 en de A13. Dan de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Heemskerk en knooppunt Rottepolderplein doe je er een uur langer over. Ook dit komt door bergingswerkzaamheden en twee rijstroken zijn er afgesloten.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig 35 euro of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. benacci.com.

En zit u er weer klaar voor? De komende twee uurtjes is het weer tijd voor muziek voor de boomer-generatie. De generatie die geboren is tussen 1945 en 1965. We draaien ze in het eerste uurtje van het Hitmuseum. Draaien ze natuurlijk weer lekker vanaf het originele 33 en 45 toeren vinyl. Wat kunt u allemaal verwachten in dit eerste uurtje? Ik heb muziek van de Lemon Pipers. Even kijken, we hebben de originele uitvoering van Rock Around the Clock. Die was niet van Bill Haley, maar die kwam een jaartje daarvoor al uit. En nog heel veel meer leuks, vrienden. Zoals ook het plaatje waar we mee begonnen. Een singeltje uit het jaar 1959 van de Gaylords. En dat was Mama Marie. En u weet het, hè? De tweede plaat in het eerste uur, dat is er altijd eentje van de Beatles. En daarvoor gaan we terug naar de allereerste top 40 die op Radio Veronica werd uitgezonden. Dat was op 2 januari 1965. Daar stonden de Beatles met 3 platen genoteerd. Ze stonden op nummer 1 met I Feel Fine. Daarna vonden we op nummertje 26 If I Fell. En de hekkensluiter op nummer 40, dat was I Should Have Known Better.

mooiste muziek uit de 60's die hoor jij hier. Muziek voor de boomer generatie in het Polderpop Radio Hit Museum. We gingen terug naar 1965 en dat deden we met de band van de gitaristen Jeff Beck en Eric Clapton. Dat waren de Yardbirds. Het was een single, For Your Love, en het was ook de naam van de eerste LP die de Yardbirds uitbrachten. Van 1965 klimmen we op naar januari 1967 en dat doen we met de Cliff Richard In the Country, een heerlijk nummer, vrienden. Dat geschreven werd door alle vier de leden van de Shadows.

Ze kwamen uit Ierland, The Bachelors, met de Diane. Een nummer dat al heel wat ouder is, want het was origineel de titelsong van de film Seventh Heaven uit 1927. En het werd voor het eerst in de plaat gezet door het net Silver Squid Orchestra in 1928. Je hoorde de versie uit 1964 van The Bachelors. En dan gaan we een jaartje verder terug in de tijd. Dan gaan we naar mei 1963 en dat doen we met Gary Marsden. Die begon een eigen band en die heette Gary Marsden and the Mars Bars. Oftewel Gary Marsden en de Marsrepen. Alleen, daar was chocoladefabrikant Mars, die was het daar helemaal niet mee eens. En die zei van, nee jongens, dat kan niet. Als jullie die naam blijven houden, dan gaan wij juridische stappen ondernemen. Dus werd het Gary and the Pacemakers. We draaien een tweede single hit, I Like It.

Heerlijke muziek uit de 60's en die hoor jij in het Hitmuseum hier op Polderpop Radio. En muziek voor en van de boomer generatie. Zoals deze Frankie Valli en The Four Seasons. Dawn, Go Away. Begin 1964 krijgen ze ruzie met de platenmaatschappij waar ze onder contract staan. Dat was VJ Records. Frankie Valli vond dat hij veel te weinig royalties kreeg. En uiteindelijk besluiten de Frankie Valli en de Four Seasons om hun contract te verscheuren en te vertrekken naar een andere platenmaatschappij. En dat was Philips. En daar werd dit singeltje op uitgebracht. VJ was het daar niet mee eens, vrienden. En die besluiten dan ook om een rechtszaak aan te spannen tegen Frankie Valli en de Four Seasons. Zover is het uiteindelijk niet gekomen, want tussen VJ en Philips is het in 1965 alsnog geregeld. En bleven de platen uitkomen op het Philips label, de platen van Frankie Valli en de Four Seasons. Kent u nog de Lemon Pipers, een band uit Oxford, Ohio, een band die nog bestaan heeft tot 1969. Green Tambourine was de enigste hit die ze in Nederland scoorde. En dat gebeurde in februari 1968. En een druk op het verkeerde knopje. Hendrik, dit knopje moet je hebben. Goed zo, grote jongen.

0: Dit is Polderpop Radio met het Hitmuseum. Hey Henkie!
1: Wat goed!
0: Presentatie Henk Kruijzen.

Strange is de titel van dit nummer. Een nummer dat trouwens geschreven werd door Bo Diddley, wist u dat? En dat deed hij trouwens niet onder zijn eigen naam, Bo Diddley, maar dat deed hij onder de naam Ethel Smith. Het origineel van Love is Strange dat werd uitgebracht in 1956. Dat was van Mickey en Sylvia. En daarna wordt het in 1962 ook nog op de plaat gezet door het duo Dale en Grace. En in 1964 is er een ander duo wat Love is Strange ook op de plaat zet. En dat was het duo Cesar en Cleo. En die uitvoering die hoorden ook. Maar wie waren Cesar en Cleo nou? Nou, dat waren de namen van Sonny en Cher, die hun eerste singeltjes uitbrachten onder die naam Cesar en Cleo. Love is Strange werd door Cesar en Cleo in 1964 uitgebracht. En later nog een keer opnieuw in 1965 als B-kant van de single Baby Don't Go, maar dan onder de naam Sonny and Cher. We gaan naar de originele uitvoering van Rock Around the Clock. En de meeste mensen denken dat dat is van Bill Haley and the Comets, die uitkwam in 1954. Maar een jaartje daarvoor, in 1953, om precies te zijn, op 3 maart, werd de originele uitvoering uitgebracht van Rock Around the Clock. Dat gebeurde op Decca Records en dat was van Sonny D and His Nights. Dat was de originele uitvoering van Rock Around the Clock. Hij zit een klein beetje in de jazzsfeer en zo klonk die originele uitvoering van Sonny D and His Nights.

Stunde, die kwam van de Zieberaben. En dat heette Smokey. Die Zieberaben, dat waren de heren Herbert, Fred, Werner en Karl Heinz. En de dames Ilse, Rosie en Ina. En Smokey kwam vanaf het originele Polydor Shell plattenlabel. En dat zijn nog die oranje labeltjes. En vanaf 24 november 1958 stond dit plaatje maar liefst 8 weken op de eerste plaats van de hitparade in toen nog West-Duitsland. We gaan op de Soultour, vrienden. En dat doen we met de Four Tops. Dat doen we met een plaatje dat uitgebracht werd onder 2 verschillende titels. De eerste titel is Sugar Pie, Honey Bunch. Het werd ook wel bekend als I Can't Help Myself. 1965, de Four Tops. Met liedzanger Levi Stubbs, die helaas in 2008 overleed.

gingen terug naar het jaar 1962 en dat deden we met de Joey D en de Starlighters. Dit plaatje dat heette Ja Ja. Het originele singeltje wat ik zojuist draaide, Mono Vrienden, dat is nog afkomstig uit het Radio Veronica Platenarchief. Heeft het archiefnummer 5118. Toen Radio Veronica in 1974 met haar uitzendingen moest stoppen, is een jaar later in 1965 het hele platenarchief is helemaal particulier verkocht. En een stevig aantal van die Radio Veronica singles die staan hier in het archief van het Hitmuseum. We gaan naar de Searchers, vrienden. Dat doen we met een nummer dat origineel was van Jackie DeShannon, die het trouwens ook schreef. En dan heb ik het over When You Walk In The Room. De Searchers brachten het uit op 11 september 1964. En daarmee scoorden ze nog een nummer 1 hit in Australië.

Er zijn twee hele leuke dingen aan dit plaatje. Het is dat hele leuke piano-riffje waar nog steeds terugkomt. En natuurlijk de falsetto-stem van Larry Henley, de leadzanger van de band The New Beats. Het Bread and Butter kwam uit in de zomer van 1964. En het was een eerste en trouwens ook tevens zijn grootste hit. Dan gaan we weer terug naar de jaren 50. We gaan naar 1958. En dat doen we met de toen 17 jaar oude Paul Anka. Hij scoorde een hit met Let the Bells Keep Ringing.

0: Het plaatje lag al een paar weken klaar als reserve, mocht ik wat muziek tekort komen in het uurtje. En daarom heb ik hem deze keer helemaal gedraaid. The Elegans uit 1958. Met de bewerking van een oud Engels slaapliedje, Twinkle Twinkle Little Star. En dan heet het Little Star. Manfred Mann nu, vrienden. En ik zie dat ik de verkeerde single uit de platenkast heb gepakt. Ik had eigenlijk willen draaien, The One in the Middle. Maar ik heb de verkeerde gepakt. Dat is Do What Did He. Nou, zo goed.
1: There she was, just a one.

Manfred Mann met Do What Diddy. En de one in the middle, die houdt u van me te goed. In een volgende uitzending gaan wij even ruimte maken voor het nieuws en de commercials in deze Boomertime Hitmuseum, vrienden. Straks in de tweede uur natuurlijk de Rolling Stones. Dat is vaste prik. Maar dan heb ik ook nog muziek voor andere, de Dave Clark 5. Even kijken, wat hebben we nog meer? De Nashville Teens, de Honeycombs, even kijken, Dusty Springfield. En nog heel, heel meer leuks, vrienden. We sluiten dit eerste uurtje af met Roddy Jackson. Een plaatje uit het jaar 1958, Moose on the Loose. Dat was een B-kantje trouwens, het was een B-kantje van het singeltje Hiccups. Dat uitgebracht is Speciality Records. Dat was ook het label waar Little Richard zijn platen op uitbracht. En Roddy Jackson was in 1958 16 jaar oud. The Moose on the Loose. Daarna het nieuws en de commercials. En dan ben ik bij u terug met nog een uurtje heerlijk Hitmuseum.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Omdat PostNL in 2023 te traag post heeft bezorgd, moet het bedrijf een boete van bijna 7 miljoen euro betalen. Dat heeft de Autoriteit Consument en Markt, ACM, bepaald. Volgens de ACM voldeed PostNL niet aan de kwaliteitsnormen voor tijdige postbezorging en werd nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd bezorgd. En dat moet 95% zijn. PostNL zegt dat de trage bezorging kwam door onder meer de krappe arbeidsmarkt. Maar volgens de ACM werd er door PostNL te weinig gedaan om personeel te werven. Het Libanese staatspersbureau NNA meldt dat er bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon 6 doden zijn gevallen. Volgens het persbureau was de Israëlische aanval gericht op een woonhuis, waar waarschijnlijk leden van de Libanese terreurbeweging Hezbollah zaten. Er vielen bij de aanval ook 7 gewonden, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ondanks het staakt het vuren dat op 17 april werd afgekondigd, voert Israël vrijwel dagelijks aanvallen uit in Libanon. Ook Hezbollah maakt zich schuldig aan het schenden van het bestand. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het vertrouwen in de landelijke politiek op zijn laagst is sinds 2012. Vorig jaar had maar een kwart van de Nederlanders van 15 jaar of ouder veel vertrouwen in de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de EU en vooral in de gemeenteraad en de ambtenaren zou wel zijn gestegen. Het vertrouwen in de politiek is volgens het Statistiekbureau het laagst in het noordoosten van het land en onder mensen tussen de 65 en 75 jaar. Jongeren van 15 tot 25 jaar hebben het meest vertrouwen in de politiek. Bij een zeer grote brand in een autobedrijf in Bunnik heeft een werknemer van het bedrijf brandwonden opgelopen. Inmiddels is de brand onder controle en geblust, maar het autobedrijf is volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio volledig afgebrand. De gewonde man ligt in het ziekenhuis, hoe het met hem is kon de woordvoerder niet zeggen. Om de brand in Bunnik te kunnen blussen haalde de brandweer water uit de Kromme Rijn en werd de oprit naar de A12 naar Bunnik bij wijk bij Duurstede afgestoten. Die is nu weer open. Het weer wisselvallig met soms een bui, vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat 100 kilometer file in Nederland, onder andere op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Breukelen en knooppunt Amstel doe je er 20 minuten langer over door bergingswerkzaamheden. Dan de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en je doet er 20 minuten langer over.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
7: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.

tweede uurtje van het Hit Museum, vrienden. Het programma voor de boomergeneratie en natuurlijk ook voor de generaties daarvoor. En uiteraard daarna. We begonnen met heerlijke herrie, zoals je tegenwoordig helaas niet meer gemaakt wordt, vrienden. Een plaatje van de Dave Clark 5, uitgebracht in oktober 1964. Anyway You Want It. En van de Dave Clark 5 gaan we naar de Rolling Stones. Met het nummer Dandelion, dat uitgebracht werd als de B-kant van de single We Love You. Het nummer dat in het begin geschreven werd als Something Happy, Something Blue in 1966. Maar later wordt de tekst een klein beetje aangepast en wordt het Dandelion. Het nummer was opgenomen in de Olympic Studios in Londen.

is your home. Tobacco Road, dat was een streek in Amerika die vroeger bekend stond door zijn tabaksindustrie en zijn grote welvaart. Maar later verdwijnt de tabaksindustrie en is ook de welvaart weg. Dan was Tobacco Road niks anders dan een streek vol met criminaliteit, drugs en prostitutie. De Nashville Teens die zongen erover in 1964, Tobacco Road. En we blijven in dat jaar 1964, want dat doen we met de debuutsingle van The Honeycombs, Have I the Right. Dat plaatje werd opgenomen in de studio van producer Joe Meek. En die studio die was gelegen op 304 Holloway Road, Islington in Noord-Londen. En die studio die was gevestigd boven een winkeltje in Lederwaar. Nou, die eigenaren van dat winkeltje die woonden ook daaronder. En er was regelmatig heibel tussen die eigenaren van dat winkeltje en Joe Meek betreffende geluidsoverlast. En dat zal ongetwijfeld ook wel bij dit plaatje geweest zijn. Want om het een beetje extra dimensie mee te geven in de lage tonen, laat hij de leden van de Honeycombs op de vloer meestampen. En dat geeft hij mee aan het ritme. En ik denk niet dat dat bevorderlijk is geweest voor de verstandhouding met zijn onderburen. De Honeycombs uit 1964. En have I the right?

En ook totaal niet meer aantippen, vrienden. Heerlijk is dit. Johnny and the Hurricanes. Plaatje uit het jaar 1962. Ja, dat ik 7 jaar oud was. Dat was The Sheik of Araby. En nog zo'n heel mooi nummer. Dat is Talk Back Tremblin' Lips. Dat werd in juni 1963 uitgebracht door een zekere Ernest Ashworth. Maar het plaatje werd geen hit. En in oktober 1963 wordt het uitgebracht door Johnny Tillotson. En toen werd het wel een hit.

Wishing and Hoping werd in 1962 voor het eerst uitgebracht door Diana Warwick. En later in 1964 wordt het ook opgenomen door Dusty Springfield. Ze maakten er trouwens ook een Italiaanse versie van, dan heet die Stupido Stupido. En ook een Duitse versie in de Warten und Hofen. Van 1964 klimmen we op naar 1965 met een plaatje dat heet This Diamond Ring. Werd eerst uitgebracht door een zekere Sammy Ambrosi en later wordt het gecoverd door Gary Lewis en de Playboys.

Deze band die heeft zo'n hele leuke naam, vind ik altijd. Hè? Dave D, Dozy, Bricky, Mick en Titch. Met een nummer dat ze ook uitbrachten in het Spaans en in het Italiaans. En wat hun eerste top 10 hit werd in de United Kingdom. Plaatje dat uitgebracht werd in februari 1966. Dat heet Hold Tight. Op 6 februari 1947 werd geboren een zekere David Grundy. De beste man die werd lasser. En later ging hij in de muziekindustrie. Dave Barry, dat was zijn artiestennaam. Zijn eerste single die bracht hij uit in het jaar 1963. En was een cover van een nummer van Chuck Berry uit 1959. Memphis, Tennessee. De allereerste single van Dave Barry.

15 jaar oud was hij in 1962. Eddie Hodges. Toen hij dit plaatje uitbracht, het was de opvolger van I'm Gonna Knock On Your Door. Het was de Bandit of My Dreams. Later wordt hij acteur, speelt hij in diverse films en in diverse tv-series. En eind jaren 60 moet hij als soldaat naar Vietnam. Hebt u trouwens ooit gehoord van Steven Dimitri Georgiou? Nee? Nou, dan zal ik u het uitleggen. Dat is de geboortenaam van de zanger Cat Stevens. Cat Stevens heet hij tegenwoordig ook niet meer. Vanaf 1975 heet hij Yusuf Islam. We gaan naar 1967. Hij is een beetje boos. I'm gonna get me a gun. En dat was de opvolger van zijn grote hit Matthews & Son.

Gonna Get Me a Gun van Cat Stevens uit 1967. We draaien hem vanaf de originele mono-single uitgebracht op DRAM Records. Dat waren de psychedelische platen, zeg maar, uitgebracht door het Decca-label. Hadden ze dat speciale DRAM-label, hadden ze daarvoor. Vrienden, onlangs overleed weer een van onze iconen uit de boomer-generatie, vrienden. Actrice en fotomodel Brigitte Bardot. In de jaren, eind jaren 50 en begin jaren 60 liet Brigitte menig jongens- en mannenhart sneller kloppen. En dat deed ze tot 1973. Daarna stapt ze uit de acteerwereld en gaat ze zich helemaal wenden aan het welzijn van de dieren. Ze had de laatste tijd had ze heel veel problemen met haar ademhaling. En onlangs is ze daar helaas aan overleden, vrienden. Weer een icoon minder, hè? Jammer. Daarom het volgende plaatje van Brigitte Bardot zelf. In 1969 was ze 35 jaar en bracht ze dit hele leuke nummer uit, Sangria.

uit 1961 en nog een jonge Petula Clark. Met het nummer Sailor. Plaatje dat het jaar daarvoor al uit was gebracht in december 1960 door Ann Shelton. En in 1961 komt er ook een Duitse versie van de Duitse zangeres Lolita. En dan heet het Zeeman. Een paar weken geleden draaide ik een plaatje van Chubby Checker. Dat heette Dancing Party. Daar had ik bij vermeld dat hij aangeklaagd werd door Gary U.S. Bond. Omdat hij vond dat de Dancing Party heel erg veel leek op A Quarter to Three. Ik zou zeggen, die gaan we nu een keer draaien, Quarter to Three. En dan kunt u zelf een beetje beslissen of hij veel leek op Dancing Party van Chubby Checker. Quarter to Three werd uitgebracht in 1961 van Gary U.S. Bond. En was op 26 juni 1961 de nummer 1 van de Billboard Hot 100.

Gary U.S. Bones en zijn Quarters of Three. Ik had het er net over dat later het plaatje uitkwam van Chubby Checker. Dat heette Dancing Party. En ja, Gary U.S. Bones die vond dat ze toch erg veel op elkaar leken. Ik zal even de beslissing aan jullie zelf overlaten. Ik moet eerst even snel het singeltje terugzetten van Gary U.S. Bones. Zo, dan gaan we daar even naar opnieuw even naar het begin. Luister even naar het begin van Gary U.S. Bones, wat je zojuist hoorde, Quarter to Three. Zoals ik al zei, dit plaatje werd uitgebracht in het jaar 1961. En een jaartje later komt Chubby Checker met zijn Dancing Party. En die begon zo en die lijkt er heel erg veel op. Luister maar.

Chubby Checker met zijn dancing partner geeft een klein stukje van Gary U.S. Bonds. Ja, ik kan beter zeggen, beter goed gepikt dan slecht bedacht. En vrienden, we gaan naar Niels Sedaka, maar met een hele mooie. De B-kant van Calendar Girl, this is the same old.

0: The Highwayman uit het jaar 1961. Heerlijke muziek om lekker mee te fluiten. Hè? Als Michael rowed the boat ashore. Het zit erop voor het Hitmuseum, vrienden. Hè? Muziek voor de boomer generatie. Mocht u nog willen reageren, kan dat natuurlijk altijd. polderpophenk@gmail.com. En dan sluiten we af met een dame die geboren werd als James Etta Hawkins. Maar haar artiestennaam, dat werd Etta James. Overleed helaas op 20 januari 2012. Ze leed aan leukemie en aan Alzheimer. En op 15 november 1960 bracht ze een hele mooie plaat uit. My Dear Darling, dat is de laatste. Volgende week ben ik er weer met een splinternieuwe aflevering van het Hitmuseum met muziek voor de boomergeneratie. Wat mij betreft, tot dan. Houdoe.
1: That's all. Bye bye.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De rechtbank in Amsterdam heeft vanochtend besloten dat Jan B., de verdachte in een zedenzaak met zeker 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieterbaancentrum in Almere. B. wordt verdacht van poging tot verkrachting van een meisje van 2 op een Amsterdams kinderdagverblijf waar hij werkte als invalkracht en het onzedelijk betasten van een 13-jarige jongen die aan zijn zorg was toevertrouwd. Ook zou hij kinderpornografische afbeeldingen hebben gemaakt van 2 kinderen, een jongen van 3 en een baby. Er loopt nog een onderzoek naar 9 andere kinderen van wie Jan B. naaktfoto's maakte. Er is een Europees akkoord over de productie van essentiële geneesmiddelen, waardoor het makkelijker wordt om medicijnen in Europa te produceren met een bijdrage van de overheid. De productie van medicijnen in onder meer China is vaak goedkoper. Met essentiële geneesmiddelen worden onder andere middelen tegen kanker en hart- en vaatziekten bedoeld. Daar was de laatste jaren een tekort aan, omdat Europese medicijnfabrieken hun deuren moesten sluiten vanwege de concurrentie. Ook in Nederland waren er vaak medicijntekorten. Omdat PostNL in 2023 te traag post heeft bezorgd, moet het bedrijf een boete van bijna 7 miljoen euro betalen. Dat heeft de Autoriteit Consument en Markt, ACM, bepaald. Volgens de ACM voldeed PostNL niet aan de kwaliteitsnormen voor tijdige postbezorging en werd nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd bezorgd. En dat moet 95% zijn. PostNL zegt dat de trage bezorging kwam door onder meer de krappe arbeidsmarkt. Maar volgens de ACM werd er door PostNL te weinig gedaan om personeel te werven. Het Libanese staatspersbureau NNA meldt dat er bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon 6 doden zijn gevallen. Volgens het persbureau was de Israëlische aanval gericht op een woonhuis, waar waarschijnlijk leden van de Libanese terreurbeweging Hezbollah zaten. Ondanks een staakt het vuren dat op 17 april werd afgekondigd, voert Israël vrijwel dagelijks aanvallen uit in Libanon. Ook Hezbollah maakt zich schuldig aan het schenden van het bestand. Het weer wisselvallig met soms een bui, vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode, bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
3: Radio. Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een korte file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroel en Hoevelaken. 10 minuten over 7 kilometer. Verder is het hele land nagenoeg filevrij.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De rechtbank in Amsterdam heeft vanochtend besloten dat Jan B., de verdachte in een zedenzaak met zeker 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum in Almere. Er is een Europees akkoord over de productie van essentiële geneesmiddelen. Met essentiële geneesmiddelen worden onder andere middelen tegen kanker en hart- en vaatziekten bedoeld. Daar was de laatste jaren een tekort aan, omdat Europese medicijnfabrieken hun deuren moesten sluiten vanwege de concurrentie. Omdat PostNL in 2023 te traag post heeft bezorgd, moet het bedrijf een boete van bijna 7 miljoen euro betalen. Het Libanese staatspersbureau NNA meldt dat er bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon 6 doden zijn gevallen. Het weer wisselvallig met soms een bui, vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode, bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
7: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. EU-buitenlandschef Kaja Kallas vindt dat de productie van defensiemateriaal in Europa te wensen overlaat en opgeschroefd moet worden. Volgens Kallas moeten de lidstaten echt aangespoord worden tot meer innovatie en gezamenlijke aankoop. Ze staat daarin niet alleen, maar krijgt steun van landen als Zweden, Duitsland en Oostenrijk. Volgens de Duitse defensiestaatssecretaris Sebastian Hartmann moet Europa voor voldoende afschrikking zorgen. Denk daarbij aan logistiek en de inzet van troepen. In de nieuwste Europese ranglijst van slechtste vliegtuigmaatschappijen staat de KLM op de 5e plaats van de 20 die vergeleken zijn door consumentenportaal Lightride. Het Finse Finnair scoort het slechtst, gevolgd door de Spaanse vliegtuigmaatschappij Vueling en de Britse maatschappijen Ryanair en EasyJet. Daarna volgt dus KLM. Het hoogst scoorde de Spaanse maatschappij Iberia. Lightride vergeleek miljoenen vluchtgegevens en klantbeoordelingen. Er is een Europees akkoord over de productie van essentiële geneesmiddelen, waardoor het makkelijker wordt om medicijnen in Europa te produceren met een bijdrage van de overheid. De productie van medicijnen in onder meer China is vaak goedkoper. Met essentiële geneesmiddelen worden onder andere middelen tegen kanker en hart- en vaatziekten bedoeld. Daar was de laatste jaren een tekort aan omdat Europese medicijnfabrieken hun deuren moesten sluiten vanwege die concurrentie. Vicepresident J.D. Vance en buitenlandminister Rubio vormen volgens de Amerikaanse president Trump een dreamteam in het Witte Huis. Maar over wie van de twee zijn opvolger zou moeten zijn, liet hij zich tijdens een diner in het Witte Huis niet uit. Trump zelf mag zich volgens de Amerikaanse grondwet na twee ambtstermijnen niet opnieuw verkiesbaar stellen. De voormalige presidentskandidaat voor de Democraten, Kamala Harris, overweegt om zich in 2028 opnieuw kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind wordt het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles doe je er hier een kwartier langer over. Dan nog de N210 Rotterdam richting Schoonhoven. Daar rijdt het langzaam tussen bedrijven Park Rivium en Krimpen aan de IJssel. Reken hier op 10 minuten op onthoud.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: Radio. Weerbericht.
1: In het westen kan vanmiddag een bui vallen. Verder is het droog en piept de zon af en toe door de bewolking heen. De wind zit in de westhoek en is matig. Het wordt een graad of 13. Aan de kust kan het stevig waaien. Vanavond valt er hier en daar wat regen. In de nacht trekt een regengebied over het land. Het kwik daalt naar een graad of 6. Aan zee staat nog altijd een stevige westenwind. Morgen houden we het niet droog. Het wordt wel iets warmer dan de voorgaande dagen met een graad of 15 à 16, maar er kunnen pittige buien vallen met lokaal onweer. De wind waait eerst vanuit de zuidwesthoek en draait later naar het noordwesten. Donderdag dan, Hemelvaartsdag, is het wisselvallig met buien. Het is opnieuw aan de frisse kant met een graad of 11 tot 14. En in de nacht kan er zelfs vorst aan de grond voorkomen. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
2: Elke dag weer verfrissend en leuk. En je fluit ze allemaal mee hier bij ons op Polderpop Radio.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. EU-buitenlandschef Kaja Kallas vindt dat de productie van defensiemateriaal in Europa te wensen overlaat en opgeschroefd moet worden. In de nieuwste Europese ranglijst van slechtste vliegtuigmaatschappijen staat de KLM op de 5e plaats van de 20 die vergeleken zijn door consumentenportaal Lightride. Er is een Europees akkoord over de productie van essentiële geneesmiddelen, waardoor het makkelijker wordt om medicijnen in Europa te produceren met een bijdrage van de overheid. Vicepresident J.D. Vance en buitenlandminister Rubio vormen volgens de Amerikaanse president Trump een dreamteam in het Witte Huis. Maar over wie van de twee zijn opvolger zou moeten zijn, liet hij zich tijdens een diner in het Witte Huis niet uit. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind wordt het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Je loopt onder andere vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles is je vertraging nu 10 minuten. Dan de A12 Utrecht richting Den Haag. Daar is het mis tussen Houten en de Meern. 5 tot 10 minuten door een kapotte auto en 3 rijstroken zijn er afgesloten. Tot slot nog de A59 Os richting Den Bosch. Tussen Nuland en Rosmalis je tijd verliest 10 minuten door een ongeluk.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vorig jaar ontving de Stichting Reclamecode de meeste klachten over een commercial van pretpark Walibi. Er werd een reclame gemaakt voor de jaarlijkse Fright Nights en in die bewuste spot werd een vrouw vermoord. Vrouwenrechtenorganisatie Women Inc. reageerde bijvoorbeeld door te zeggen dat femicide een nationale noodsituatie is en geen marketingtruc. Walibi trok vanwege de vele kritiek de commercial terug. In 2025 werden er bij de Stichting Reclamecode in totaal 6611 klachten over reclames ingediend. Vanmorgen heeft de Britse premier Starmer tegen zijn kabinet gezegd dat hij niet opstapt. De Britse krant The Telegraph schreef dat het ernaar uitziet dat 6 kabinetsleden willen dat hij vertrekt. Volgens bronnen zou het onder andere gaan om de ministers van Defensie, Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid en Buitenlandse Zaken. In een verklaring van Starmers kantoor staat te lezen dat de Labour-partij een procedure heeft om een partijleider aan te vechten en die is niet in gang gezet. Op de Mount Everest is weer een dode gevallen. Dit keer viel een Nepalese gids in een gletsjerspleet en daarmee staat het dodental dit klimseizoen in de Himalaya op 5. Op de Mount Everest, 's werelds hoogste berg, kwamen de afgelopen 14 dagen 3 mensen om het leven. Op de andere bergtoppen verongelukten een Amerikaan en een Tsjech. Voor dit klimseizoen werden in Nepal 492 vergunningen verstrekt om de Mount Everest te beklimmen. Voor zo'n vergunning moet een klimmer al snel €13.000 betalen. EU-buitenlandchef Kaja Kallas vindt dat de productie van defensiemateriaal in Europa te wensen overlaat en opgeschroefd moet worden. Volgens Kallas moeten de lidstaten echt aangespoord worden tot meer innovatie en gezamenlijke aankoop. Ze staat daarin niet alleen, maar krijgt steun van landen als Zweden, Duitsland en Oostenrijk. De Duitse defensiestaatssecretaris Hartmann zegt dat Europa voor voldoende afschrikking moet zorgen. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind wordt het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Vanwege de Duitse grenscontroles loop je vertraging op de A12 Arnhem richting Duitsland. Na knooppunt Oud-Dijk is je vertraging zo'n 10 minuten. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag, tussen Houten-Oost en de Meern. Ruim een uur vertraging door een ongeluk, 3 rijstroken zijn er dicht. En de A20, Hoek van Holland richting Gouda, daar loopt het vast tussen Schiedam en Rotterdam over Schie. Reken op 10 minuten en dat komt door gaten in de weg.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIM op reis.nl.

0: Radio. Weerbericht.
1: In het westen kan vanmiddag een bui vallen. Verder is het droog en piept de zon af en toe door de bewolking heen. De wind zit in de westhoek en is matig. Het wordt een graad of 13. Aan de kust kan het stevig waaien. Vanavond valt er hier en daar wat regen. In de nacht trekt een regengebied over het land. Het kwik daalt naar een graad of 6. Aan zee staat nog altijd een stevige westenwind. Morgen houden we het niet droog. Het wordt wel iets warmer dan de voorgaande dagen met een graad of 15 à 16, maar er kunnen pittige buien vallen met lokaal onweer. De wind waait eerst vanuit de zuidwesthoek en draait later naar het noordwesten. Donderdag dan, Hemelvaartsdag, is het wisselvallig met buien. Het is opnieuw aan de frisse kant met een graad of 11 tot 14. En in de nacht kan er zelfs vorst aan de grond voorkomen. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Elke dag weer verfrissend en leuk. En je fluit ze allemaal mee hier bij ons op Polderpop Radio.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Vorig jaar ontving de Stichting Reclamecode de meeste klachten over een commercial van pretpark Walibi. Er werd een reclame gemaakt voor de jaarlijkse Fright Nights en in die bewuste spot werd een vrouw vermoord. Vanmorgen heeft de Britse premier Starmer tegen zijn kabinet gezegd dat hij niet opstapt. Op de Mount Everest is weer een dode gevallen. Dit keer viel een Nepalese gids in een gletsjerspleet en daarmee staat het dodental dit klimseizoen in de Himalaya op 5. EU-buitenlandchef Kaya Kallas vindt dat de productie van defensiemateriaal in Europa te wensen overlaat en opgeschroefd moet worden. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind wordt het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Dit waren de hoofdpunten uit het radio.

0: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt onder andere langzaam op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles is je vertraging hier 10 minuten. Dan de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam en Rotterdam over Schiet 10 minuten vertraging. Komt door een spoedreparatie van het asfalt en de rechterrijstrook is er afgesloten. Dan nog de A58 Vlissingen richting Berg op Zoom. Tussen knooppunt Stellenplas en knooppunt De Poel heb je 5 minuten vertraging.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Afgelopen jaar heeft de politie ruim 2300 verboden wapens in beslag genomen. Deze wapens waren in het bezit van minderjarigen. Het ging vooral om steekwapens, maar ook om vuurwapens of onderdelen daarvan. De politie maakt zich zorgen over deze ontwikkeling, want het gaat hier om een recordaantal. In 2022 ging het nog om 1800 wapens, vorig jaar waren het er maar liefst 500 meer. De politie denkt dat het wapenbezit onder jongeren vooral komt door de online wereld, want daar vinden veel dreigingen plaats. Telecomprovider Odido is niet van plan klanten te compenseren na de cyberaanval die in februari plaatsvond en waardoor de klantgegevens van miljoenen op straat kwamen te liggen. Volgens een Odido-topman is niet vastgesteld dat het bedrijf regels heeft overtreden. Hij zegt ook dat de hack van Shiny Hunters geen normale aanval was. De hackersgroep wilde losgeld, maar Odido betaalde niet. Het bedrijf vindt dat criminelen niet beloond moeten worden voor criminele activiteiten. Vanmorgen zijn in Loosdrecht de eerste asielzoekers aangekomen die in het gemeentehuis van Weidemeren worden opgevangen. Het gaat om een noodopvanglocatie waar in totaal 70 mensen worden ondergebracht. De afgelopen weken kwam er veel verzet tegen deze opvang omdat de gemeente de bewoners kort van tevoren informeerde. Dit leidde tot demonstraties, rellen en vernielingen. In Loosdrecht is een team van 6 wijkverbinders in het leven geroepen die door de wijk lopen om verhalen en signalen op te vangen. In Israël heeft het parlement de oprichting van een tribunaal goedgekeurd waar Palestijnen die verdacht worden van deelname aan de aanvallen op 7 oktober 2023 berecht zullen worden. Dit tribunaal heeft de bevoegdheid de doodstraf op te leggen. Momenteel zitten nog zo'n 400 mensen vast die verdacht worden van betrokkenheid bij de aanvallen die door Hamas geleid werden. Bij die aanvallen kwamen ruim 1000 mensen om het leven. Het is de bedoeling dat de processen publiekelijk toegankelijk worden. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind is het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Verreweg de meeste vertraging heb je op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. Er staat file, 7 kilometer met 3 kwartier vertraging. Het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Overschie. 5 tot 10 minuten door een spoedreparatie aan het asfalt. De rechterrijstrook is er dicht. Dan de A58, Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Daar sta je in de file tussen knooppunt Stellenplas en knooppunt De Poel. Je kunt ook hier rekenen op 10 minuten vertraging.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Dit is de Gouden Oude Club met Henk Kruijzen op Polderpop Radio.
2: Je zit aan de top bij Polderpop. Luister naar Henkie Panky, Polderpop Radio.
3: Daar introduceert deze.

0: Ze kwamen uit Zaandam. Ze waren met 7 man. Het was de Dizzy Man's Band. Een plaatje uit het jaar 1972. Met een sound die een beetje zit tussen Chicago en Blood, Sweat and Tears. En uitgebracht op Injection Records. Dat was een sublabel van de Nederlandse CNR. Dit was A Matter of Facts. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gouden Oude Club. Veel muziek uit de jaren 70. En natuurlijk ook weer een tikkie 60s en een tikkie 80s.
1: Heb jij deze plaat ooit wel eens gehoord? Nee? Moet je eens luisteren bij ons, bij Henkie. Want daar hoor je ze wel.

Het is een band uit Hamburg en het was uit 1970, de Rattles, vrienden, met de 19-jarige zangeres Edna Bajerno. Dit heette The Witch, vrienden. In 1969 werd het plaatje opgenomen, maar in 1970 werd het opnieuw opgenomen en dan klonk het een tikkeltje anders. En dat was de uitvoering die u zojuist hoorde. Zoals ik al zei, muziek uit de jaren 70, maar natuurlijk ook muziek uit de jaren 60. Zo gaan we naar een plaatje dat uitgebracht werd op Columbia Records en wat altijd gebruikt werd als een fillertje op Radio London. Uitgebracht op 13 mei 1966. Ah, dit is leuk, de Fuzzy Duck van Jerry Allen.

drie top 40 hits had Shocking Blue in het jaar 1971. Het was Shocking You, Blossom Lady. En deze vrienden, op 27 november 1971 kwam hij in de hitlijsten te staan. Out of sight and out of mind. We gaan naar de 80's, vrienden. En dat doen we met het duo Erasure, oftewel zanger Andy Bell. En op de synthesizer Vince Clark. Nummer 1 in Zuid-Afrika en in Spanje, Erasure.

The Beatles met Come Together kwam op single uit in de top 40 op 6, even kijken. Ik zie het verkeerd, op 6 oktober 1969. Het werd de nummer 1 in Australië, België, West-Duitsland, Nieuw-Zeeland en in Amerika in de Billboard Hot 100. Het was eigenlijk een beetje een single met een dubbele A-kant, want op de B-kant staat het nummer Something, een prachtig nummer van George Harrison. En als we Beatles draaien, dan draaien we natuurlijk ook Rolling Stones. Een nummer dat de Stones in 1969 op single uitbracht en waar twee versies van zijn, Honky Tonk Women en op de LP Let It Bleed, en dan heet het Country Honk. Het plaatje begint deze keer niet met een gitaarriffje, maar met een aantal tikken op een koeienbel. Honky Tonk Women, de Stones uit 1969.

Deed de beat op zijn allerbest. De Amsterdamse band The Outsiders. Keep on Trying, een tweede hitsingle uitgebracht op Relax Records en kwam in de hitlijsten in augustus 1966. De twee oprichters van de Outsiders die zijn helaas al overleden. Wally Tax overleed in 2005, 57-jarige leeftijd, totaal berooid vrienden. En de andere oprichter, Roddy Splinter, die overleed in 2013 op 64-jarige leeftijd. Tussen het schrijven van een song en de tijd dat het plaatje in de winkel lag, zat vaak maanden, zowel niet ooit meer als een jaar tussen. Maar het volgende plaatje, vrienden, dat had het record. 10 dagen zat er maar tussen. Vanaf het moment dat John Lennon het nummer schreef, totdat het plaatje in de winkel lag. Oh, dit is een hele mooie, dit. Instant Karma.

0: uitgebracht op Apple Records. John Lennon, hij schreef het nummer. Daarna werd het in no time werd het opgenomen. En 10 dagen later lag de eerste single al in de winkel in Engeland. Instant Karma. Dat is misschien wel leuk. Hij had in die tijd had hij een relatie met Yoko Ono. En dan is Yoko Ono absoluut zijn vrouw. Daar wil ik niet langs wakker worden. Maar hij liet ook Yoko Ono zingen. En op het B-kantje van Instant Karma, daar staat Yoko Ono met het nummer Who Has Seen The Wind. En luister, ik zal het even... Dit is Yoko Ono.
1: Neither you nor I, but when the trees bow down their heads, the wind is passing by.
0: De Engelsen die hebben daar een heel mooi woord voor, hè? You can't be serious. We gaan weer naar Nederland, vrienden, met de psychedelische muziek, zoals ze dat noemden. 1971, de laatste single van de Nederlandse band Group 1850. Kennen we misschien allemaal nog wel, hè, van Mother No Heads. Die laatste single die ze uitbracht in 1971 was Fire. De liedzanger, dat was Peter Chardin. Die man was vaak te stoned om te zingen. En dan werd het wel eens overgenomen door producer Hans van Hemert. Dat gebeurde onder andere op de single Mother No Head. Deze zingt hij wel, de laatste single van Group 1850, 1971, Fire.

0: Radio Bergijk. Net even anders. En dat hoor je.
1: Ik luister alleen naar onze Henk en verder is het helemaal niks.

0: De mooiste videoclip van Queen, dat is altijd nog I Want To Break Free. Maar deze is een hele goede tweede hoor. De videoclip van dit nummer uit het jaar 1984. Radio Gaga. Een nummer dat geschreven werd door drummer Roger Taylor. En in die videoclip zitten hele mooie beelden van een hele oude science fiction film uit 1927. Metropolis. We gaan weer een heerlijk vergeten plaatje draaien. Eind 1965 besluiten de Nederlandse band The Jumping Jewels hun gitaren aan de wilgen te hangen. En wordt de band vervangen door een andere band. Dat was namelijk de JJ's, de afkorting van Jumping Jewels. Als je muziek hoort van de JJ's op de diverse stations, dan hoor je meestal alleen maar Bold Headed Woman. Maar toch, de JJ's hadden nog veel meer leuke plaatjes gemaakt. Zoals bijvoorbeeld hun één na laatste single. Die werd uitgebracht op Philips Records. Toen had Philips nog een eigen platenmaatschappij. De nummer van het plaatje dat is JF333-832. En dat heet Respect the JJ's uit dit jaar.
1: 1967.

In 79, jaren 70 disco, The Three Degrees en The Runner. Ik heb zelf persoonlijk niet zoveel op met muziek uit het nieuwe millennium. Maar dit vind ik werkelijk fantastisch. Deze meid die kan zingen, vrienden, en is een van mijn grote favorieten. Dit is Amy Winehouse. En een van haar mooiste nummers, dat vind ik er wel, haar versie van Will You Still Love Me Tomorrow. Je hoort hem hier in de Gouden Oude Club met muziek uit de 70s, de 60s en natuurlijk ook een tikkeltje van de 80s. We gaan er Amy bij halen. Kom hier even bij, meid. Wacht even, moet nog even een borreltje opdrinken. Zo, nog even een peukje uittrappen. Nou, ze komt eraan, vrienden. Ook kijk uit, vrienden. Niet struikelen en wel op de beentjes blijven staan. Amy Winehouse.

Bazaar. Met de toen 34 jaar oude zangeres Antoinella Ruggiero. Hey, ik voel je, I feel you. Zo staat je op het Engels op het bijkantje. Ticento. Het zit er alweer bijna op voor het eerste uurtje van de Gouden Alke. En weet je wat we doen? We gaan er Indianen bij halen. Oh, dat mogen we niet meer zeggen. Hè? Nee, strafpunten, Hendrik. Want dat zijn tegenwoordig Native Americans. Ja, de Sweet die maakte er een hitje over. En die deden het met een wham bam.

The Sweet Glitter Rock noemen ze dit. Met een Wake Wham Bam. We gaan even ruimte maken voor het nieuws. En daarna zijn we natuurlijk terug met het tweede uurtje van de Gouden Oude Club. En dan heb ik voor jullie leuke Nederlandse producties van onder andere Jaap Dekker. Uit België Phil Moore, dat was Adriaan van Lanschoot. Dat was de toenmalige eigenaar van de zeezender Radio Atlantis. We hebben wat van de Golden Earrings, toen nog met een S erachteraan. Earth and Fire, ook heel mooi. Ook uit Vlaanderen Trinity. Oh, en nog heel veel meer lekkere oude lullenbunkvrienden in dit programma. De Gouden Oude Club. We sluiten dit eerste uurtje sluiten we af met een lekker instrumentaaltje. Baby Silvetti en zijn Spring Rain. Dan het nieuws. En dan ben ik bij u terug met nog een uurtje Gouden Oude Club. Tot zometeen.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het aantal Labour-partijparlementariërs dat vindt dat de Britse premier Starmer moet vertrekken groeit. Volgens de BBC zijn het er voldoende om een leiderschapsverkiezing af te dwingen, maar voor het zover is moeten alle partijgenoten van Starmer zich achter een tegenkandidaat scharen. Eén man is favoriet, het gaat om de burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham. Maar hij zit niet in het parlement, dus daarom kan hij niet naar voren worden geschoven. Vanmorgen reed een persoon op een fatbike op de vluchtstrook van de A16 bij Rotterdam. Rijkswaterstaat zag op beeld dat rond 10:30 een fatbiker de A16 opreed. Onbekend is hoe de fietser op de snelweg terechtkwam. Rijkswaterstaat nam contact met de politie op. Na een minuut of 10 kon de politie de fatbiker staande houden. De situatie is ter plekke afgehandeld en de fietser is niet opgepakt, aldus Rijkswaterstaat. En in Amsterdam zal de politie extra agenten bij de Sloterplas inzetten, omdat de laatste tijd geregeld vooral vrouwelijke bezoekers door meestal jonge fatbikers uitgescholden, geïntimideerd of aangerand worden. De politie zal zowel zichtbaar als in burger harder optreden. Uit onderzoek is gebleken dat de Sloterplas een van de locaties is waar Amsterdammers zich onveilig voelen. Naast het inzetten van extra agenten wordt contact gezocht met jongeren op scholen en op straat om voorlichting te geven over straatintimidatie. Het Libanese ministerie van Gezondheid meldt dat sinds het ingaan van het staakt het vuren vorige maand 380 mensen door Israëlische aanvallen om het leven zijn gekomen. Sinds het uitbreken van de oorlog op 2 maart zijn al rond de 2900 mensen omgekomen. Israël blijft luchtaanvallen uitvoeren en in het zuiden van Libanon zijn Israëlische troepen aanwezig. Volgens het verdrag mag Israël zich tijdens het staakt het vuren wel verdedigen tegen dreigende aanvallen, maar geen offensieve militaire operaties uitvoeren. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind is het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar opvallende files op dit moment. Om te beginnen de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoevelaken is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 3 personenauto's bij betrokken. Die worden nu geborgen. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is ruim een half uur. De A9 Diemen richting Alkmaar. Bij Aalsmeer 4 kilometer file met ook een half uur vertraging. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Een spoedreparatie op de A20 valt op. Van Hoevenhond naar Gouda. Ter hoogte van Rotterdam over Schie is dat aan de hand. Een deel van het asfalt wordt vervangen. De vertraging is 10 minuten. En tenslotte de N36 Almelo richting Ommen. Bij Westerhaar 4 kilometer met een kwartier vertraging.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.

0: daar zijn we weer.
1: Hallo, kindertjes van het hele land.
2: Dit is de Gouden Ouwe Club met Henk Kruijzen op Polderpop Radio.
3: Dames en heren, hartelijk welkom op deze moderne zender van nu en straks.

0: Heerlijk instrumentaaltje uit het jaar 1973 van pianist Jaap Dekker. In een groen knollenland. En Tatjana Simek in de douchecabine naar rood borstje tikt tegen het raam. Welkom terug bij het tweede uurtje van de Gouden Oude Club. Met straks onder andere Creedence Clearwater Revival. Gary Moore met een plaatje waarmee hij nog een rechtszaak aan zijn broek kreeg. Even kijken, ik heb nog iets heel leuks van Ike en Tina Turner. Oh, we gaan nog even bumpen met de Dooley Silverspoon. En nog heel veel meer leuks in dit tweede uurtje van de Gouden Oude Club.
1: Volgende Pop Radio is jouw station. Altijd.

single met een dubbele A-kant, Creedence Clearwater Revival, Traveling Bands en Who'll Stop the Rain, een nummer dat we ook vinden op een LP, Cosmos Factory. We gaan naar 1990 en dat doen we met Gary Moore, een hele goede gitarist vrienden. Hij bracht een fantastische single uit en die heette Still Got the Blues. En er komt een hele mooie gitaarsolo komt daarin voor. Maar die gitaarsolo die gaf hem problemen in Duitsland, vrienden. Want die gitaarsolo die leek heel erg veel op het instrumentale nummer Nordrach van de Duitse rockband Judge Gallery. Judge Gallery spant een rechtszaak aan tegen Gary Moore. Nou, de uitspraak van de Duitse rechter dat was dat de gitaarsolo in Still Got the Blues praktisch overgenomen was van het nummer Nordrach van Judge Gallery. En moest Gary Moore moest een schadevergoeding betalen aan Judge Gallery. Je hoort hem hier in de Gouden Oude Club. Gary Moore, we gaan er de luchtgitaar bij halen. En straks niet vergeten waar we hem neerzetten, want anders vinden we hem niet meer terug. Still Got the Blues.

0: 58 jaar oud is. Kwam uit het jaar 1970. Mr. Blue. En Groovin' with Mr. Blue. Op de mondharmonica hoorde je Harry Pitch. En op de piano hoorde je Zack Lawrence. Groovin' with Mr. Blue. We gaan naar België, vrienden. Naar Vlaanderen. Daar was een man, die was in 1973, was hij 25 jaar oud. En hij was al miljonair. En dat kwam doordat hij zijn eigen boutiques had opgezet. En daar verkocht hij de laatste hippe kleding, vrienden. Die boutiques, die heette Carnaby Boutique. Uiteindelijk gaat hij ook een eigen muziekuitgeverij beginnen, Mouse Music. En in 1973 begint hij ook een eigen platenmaatschappij, Carnaby Records. En toen dacht hij van, weet je wat? Wat al die popartiesten kunnen, dat kan ik ook. Adriaan van Landschoot ging ook zelf zingen. En dat deed hij onder de naam Phil Moore. En dat deed hij niet onaardig, vrienden. Dat deed hij niet onaardig. Het eerste singeltje wat hij uitbracht zelf. En dat was de tweede single die uitkwam op Carnaby Records. Het is plaat nummer 1002. Wat ik al zei, Adriaan van Landschoot, oftewel Phil Moore. En zijn Move On. Hij was trouwens de eigenaar ook van de zeezender Radio Atlantis van 1973 tot 1974.
1: This is the first name in European music radio, Radio Atlantis. We broadcast from the Motorship Genie, lying at anchor in the international waters of the North Sea. Radio Atlantis. Good music. Stay tuned.

All of the Night was de opvolger van You Really Got Me. Plaatje All Day and All of the Night kwam in de hitlijst te staan op 23 oktober 1964. En de Kinks hebben in 1968 nog The Doors op het matje geroepen, omdat het nummer Hello I Love You wel heel erg veel leek op All Day and All of the Night. Zometeen het verhaal van River Deep en Mountain High van Ike en Tina Turner. Eigenlijk zonder Ike. Maar eerst gaan we een nummer draaien van de band Steely Dan, vrienden. En deze keer begint een plaatje met een gitaarsolo. Deze keer begint hij ermee. En die gitaarsolo, dat was de populairste gitaarsolo van Jimmy Page. Weet je wel, van Led Zeppelin. Uitgebracht op single Reeling in the Years. En ook op te vinden op hun LP Can't Buy a Thrill. Steely Dan.

Misschien gaan we wel eens een keer een gouden oude club maken met plaatjes met allemaal leuke gitaarsolo's. Dat lijkt me wel leuk om een uurtje te doen. Hè. Mocht u suggesties hebben, schroom niet vrienden. Mail even polderpophenk@gmail.com. Steely Dan was dit met Reeling in the Years. We gaan naar het verhaal van Riverdeep en Mountain High van Ike en Tina Turner. Phil Spector, de beroemde Amerikaanse producer, die had al een aantal hits gehoord van Ike en Tina Turner. En hij wou graag een nummer zelf opnemen met alleen Tina Turner, dus zonder Ike. Maar dat was een probleem, want Ike was nou niet bepaald een van de gemakkelijkste mensen. Nou, in elk geval, Phil Spector die schuift een stevig stapeltje dollarbiljetten naar Ike Turner op de voorwaarde dat hij zich niet gaat bemoeien met de opname van River Deep Mountain High. Dus aldus geschieden, Ike was wel in de studio. Phil Spector deed het dun in de broek van angst voor Ike Turner, maar er werd een hele mooie opname gemaakt door Phil Spector met Tina Turner. Maar Tina Turner heeft dat geweten, die opname van River Deep en Mountain High. Phil Spector, dat was namelijk een enorme perfectionist, vrienden. En hij liet Tina Turner tientallen keren heel veel stukjes opnieuw inzingen. En dat duurde maar uren duurde dat. In een interview heeft Tina Turner wel eens een keer gezegd: ik moest sommige stukjes zo vaak overdoen dat ik zo bezweet werd dat ik mijn shirt uitdeed en de laatste stukjes alleen heb ingezongen en gekleed in mijn BH en in mijn rok. River Deep en Mountain High uit 1966, een productie van Phil Spector, en je hoort Tina Turner.

Ze hadden toen nog een S achter hun naam staan, de Golden Earrings. En de zanger, dat was nog Frans Krassenburg. Een singeltje dat op 14 mei 1966 als derde top 40 hit uitkwam. If You Leave Me was trouwens opvolger van That Day. We gaan weer naar de 70s, vrienden. 1975. En een van de meest favoriete dansen in 1975, dat was de bump. Je stond op de dansvloer en je tikte elkaar met de bipjes, tikte je elkaar aan. En dan moest je wel af en toe een beetje opletten dat je niet ging bumpen met zo'n hele grote, enorme dame. Want als zij met haar bips, want dan kunnen we niet meer spreken over bipsje, maar als zij met haar bips tegen jouw bipsje bumpte, dan had je kans dat je gelanceerd werd naar de andere kant van de zaal. Dooley Winterspoon heet hij eigenlijk, maar hij noemde zichzelf Dooley Silverspoon. Hij kwam uit South Carolina. En dit is Bump Me Baby. Het lijflied van de Bumpers in 1975.

Earth and Fire kreeg een uitnodiging. Drie hits hadden ze in het jaar 1970. Seasons, Ruby is the One en Wild and Exciting. En twee hits zouden ze scoren in het jaar 1971. Het begon in het voorjaar van 1971 met het nummer Invitation. Die haalde nog een vijfde plaats in de top 40. En later in 1971 scoren ze nog een keer met Storm and Thunder. Zag van de week een heel leuk filmpje op tv. Dat ging over een aantal jonge jongens van pak een beetje een jaar of 14, 15, 16. En vaak lachen jongeren om ons ouderen als wij bepaalde moderne dingen niet helemaal 1, 2, 3 kunnen volgen. Dan zijn we meestal het mikpunt van hun hoon, van hun lach. Maar nou was het net andersom. Er stond een draaischijftelefoon en er werd gevraagd aan die jongens of ze wisten hoe dat ding werkte. Nou, ze stonden hoogst verbaasd, stonden ze naar zo'n draaischijftelefoon te kijken en ze wisten bij de god niet hoe dat ding werkte. En dat gaf me zo plezier van binnen als ouderen. Hè? Ja, nou, echt waar. Hey, en het volgende plaatje, daar komt nog zo'n draaischijftelefoon in voor. Dat is namelijk van de Belgische band Trinity. Oftewel meneer Fred Beekmans en meneer Bob Balemans. En mevrouw Suzie Verbrugge, die toen 20 jaar oud was. Ze hebben het over een telefoonnummer. 002-345-709. That's my number. En let op de telefoon met de draaischijf in het begin. Dit is Trinity.

0: plaatje uit de tijd dat ik in militaire dienst zat, vrienden. Jazeker. De grootste fout die ze in de regering ooit gemaakt heeft, aan mij onder de wapenen te roepen. Mei 1976, vrienden. Slick met een Requiem was de opvolger van de nummer 1 hit Forever and Ever. Het waren trouwens ook de enigste twee hits die Slick hier in Nederland had. En Slick kwamen trouwens uit Schotland. Dat is misschien wel leuk. In Schotland is misschien het enigste land waar sommige mannen ook rokjes dragen. Jazeker, die hebben ze van die kilts. Van die grote stoere schotten en dan hebben ze zo'n rokje aan. En met van die hoog opgetrokken sokken. Maar het gerucht gaat, en dat gerucht gaat zelfs hier in de gangen bij Polderpop Radio en bij Radio Bergijk, dat die schotten, als ze zo'n kilt aan hebben, dat ze daar niets onderaan hebben. Nee, is dat nou wel zo of is dat nou niet zo? Nou, dat is heel eenvoudig uit te vinden. Hè. Je gaat gewoon een lekker weekendje naar Schotland en dan kom je zo'n stoere schot in zo'n rokje kom je tegen. En dan leg je gewoon dat rokje even op en dan zie je vanzelf, hè, of je door prachtige Schotse kroonjuwelen ziet hangen. Ik denk wel dat je daarna een bezoek moet brengen aan de tandarts om je gebit helemaal te laten renoveren. Want ik denk dat die Schotse mannen het daar niet helemaal mee eens zijn, vrienden. Zit er alweer bijna op voor de Gouden Oude Club. En dan gaan we nog even naar mei 1988. Acid House van DJ Mark Moore. Die had een eigen band en die heette S-Express. En het plaatje wat hij uitbracht, dat heette ook gewoon Theme from S-Express.
1: Enjoy this trip. Enjoy this trip. And it is a trip.

0: A theme from S-Express. De band van DJ Mark Sloan. Muziek uit mei 1988. Het zit erop voor de gouden oude clubvrienden. Mocht u verzoekjes hebben, kan natuurlijk altijd. En muziek uit de 70s, tikkeltje 60s, tikkeltje 80s. Of gewoon even een keer gezellig babbelen. Of wat suggesties voor het programma. Kan natuurlijk altijd. polderpophenk@gmail.com. We gaan afsluiten. Ook met een heerlijk Nederlands plaatje. Blues uit Den Haag van Living Blues. Die bracht in 1971 een singeltje uit dat heette Wang Dang Doodle. Een nummer dat geschreven werd door Willie Dixon en dat in 1961 voor het eerst op de plaats kwam door Howlin' Wolf. En 10 jaar later natuurlijk door Living Blues. Wat de Gouden Oude Club betreft, ik ben er de volgende keer weer. Blijf lekker genieten van zowel Polderpop Radio als van Radio Bergijk. En denk eraan polderpophenk@gmail.com voor verzoekjes en eventuele op- of aanmerkingen. Tot de volgende keer. Houdoe.
1: We'll have more for you at another time. Thank you.
2: Bye bye.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens gezondheidsminister Sophie Hermans is de procedure die gevolgd werd met de patiënt die met het hantavirus besmet was in het Nijmeegse Radboud UMC niet goed geweest. Het gevolg is dat 12 medewerkers van het ziekenhuis uit voorzorg 6 weken lang in quarantaine moeten. Bij de bloedafname en het afvoeren van urine werd een strenge procedure gevolgd, maar niet de allerstrengste die gevolgd had moeten worden. Hermans zegt dat de kans klein is dat de betrokken medewerkers besmet zijn, maar dat hier het zekere voor het onzekere genomen wordt. Er kan door docenten en studenten op sommige Nederlandse universiteiten weer gebruik gemaakt worden van onderwijssoftware Canvas. Vorige week werd het systeem gehackt, maar ondertussen is met de cybercriminelen een akkoord gesloten en zij hebben beloofd de gestolen gegevens terug te geven. Hoeveel de ontwikkelaar Instructure heeft moeten betalen is niet bekend. Op de Universiteit in Maastricht wordt het platform vandaag weer veilig opgestart. Ook in Tilburg kan Canvas weer gebruikt worden. In Apeldoorn blijven tegenstanders van de noodopvang voor 240 asielzoekers demonstreren. Gisteravond pakte de politie 4 personen op. Ook voor vanavond wordt met een demonstratie rekening gehouden. Het protest vindt plaats bij een rotonde in de wijk De Maten. Onder het viertal dat gisteravond werd gearresteerd bevindt zich een minderjarige. De anderen zijn tussen de 19 en 22 jaar. Ze werden aangehouden voor het negeren van het noodbevel, belediging en voor in het bezit hebben van vuurwerk. In Duitsland is de maat vol en het land wil zo spoedig mogelijk de gigantische toename van cyberaanvallen de kop indrukken. Binnenlandse zakenminister Alexander Dobrindt kondigt een nieuwe wetgeving aan om cybercriminaliteit harder aan te pakken. Het land heeft veel met gijzelsoftware te maken. Volgens Dobrindt leidde dat vorig jaar tot ruim 200 miljard euro aan economische schade. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind is het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files staat het op een aantal plekken behoorlijk vast door met name ongelukken. Om te beginnen, de A1 valt op Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoevelaken staat 6 kilometer file met een vertraging ruim een half uur. Daar gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk met meerdere voertuigen. Er zijn nu opruimwerkzaamheden aan de gang. De linkerrijstrook is nog dicht en zoals gezegd de vertraging ruim een half uur. 3 kwartier vertraging heb je op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Bij Aalsmeer ook een ongeluk. Hier zijn nog altijd 2 rijstroken dicht. Omrijden kan via de A10 Zuid over de A2, de A10 en de A4. Dan de A12, Utrecht richting de Duitse grens. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug bij Westervoort 1 kwartier oponthoud. En de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam even overschie is een noodreparatie aan het asfalt aan de gang. 3 kilometer file is het gevolg met 1 kwartier vertraging.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: Radio. Weerbericht.
1: In het westen kan vanmiddag een bui vallen. Verder is het droog en piept de zon af en toe door de bewolking heen. De wind zit in de westhoek en is matig. Het wordt een graad of 13. Aan de kust kan het stevig waaien. Vanavond valt er hier en daar wat regen. In de nacht trekt een regengebied over het land. Het kwik daalt naar een graad of 6. Aan zee staat nog altijd een stevige westenwind. Morgen houden we het niet droog. Het wordt wel iets warmer dan de voorgaande dagen met een graad of 15 à 16, maar er kunnen pittige buien vallen met lokaal onweer. De wind waait eerst vanuit de zuidwesthoek en draait later naar het noordwesten. Donderdag dan, Hemelvaartsdag, is het wisselvallig met buien. Het is opnieuw aan de frisse kant met een graad of 11 tot 14. En in de nacht kan er zelfs vorst aan de grond voorkomen. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Elke dag weer verfrissend en leuk. En je fluit ze allemaal mee hier bij ons op Polderpop Radio.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens gezondheidsminister Sophie Hermans is de procedure die gevolgd werd met de patiënt die met het hantavirus besmet was in het Nijmeegse Radboud UMC niet goed geweest. Het gevolg is dat 12 medewerkers van het ziekenhuis uit voorzorg 6 weken lang in quarantaine moeten. Er kan door docenten en studenten op sommige Nederlandse universiteiten weer gebruik gemaakt worden van onderwijssoftware Canvas. In Apeldoorn blijven tegenstanders van de noodopvang voor 240 asielzoekers demonstreren. Gisteravond pakte de politie 4 personen op. In Duitsland is de maat vol en het land wil zo spoedig mogelijk de gigantische toename van cyberaanvallen de kop indrukken. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind is het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Aan het begin van de spits staan er met name wat korte dagelijkse files, maar er zijn uitzonderingen. Veel vertraging onder andere op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Bij Alsmeer is een ongeluk gebeurd.

0: zijn er nog altijd twee rijstroken dicht. Vertraging is ruim 3 kwartier. Omrijden kan via de A10 Zuid over de A2, de A10 en de A4. Verder de A12, Utrecht richting de Duitse grens. Bij Westervoort, bij de werkzaamheden, daar is de rechterreis ook nog altijd dicht. Vertraging 20 minuten. A20, Oefenhond richting Gouda, bij Rotterdam Overschie, is een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. Staat daar 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En tenslotte valt op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum 10 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En dat kost je 20 minuten.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de regering een uitbreiding van de hypotheekrenteaftrek voorkomt. Er was een motie door GroenLinks-PvdA ingediend en onder andere de coalitiepartijen CDA en D66 stemden met deze motie in. De derde regeringspartij, de VVD, is tegen het voorstel. Volgens financiënminister Heijne gaat dit kabinet de hypotheekaftrek niet verzoberen. Wat Heijne betreft staat de hypotheekrenteaftrek als een huis. PostNL heeft van de autoriteit Consument en Markt een boete van een kleine 7 miljoen euro gekregen, omdat het postbedrijf in 2023 niet in staat was om 95% van de post binnen 24 uur te bezorgen. Het lukte PostNL maar om 89,5% van de post op tijd op de deurmat of in de brievenbus te laten belanden. De toezichthouder meent dat mensen die iets versturen ervan uit moeten kunnen gaan dat ze krijgen waarvoor ze betaald hebben. PostNL vindt het besluit onbegrijpelijk en onverantwoordelijk. Sinds 11 maart is in de binnenstad van Enschede een fatbike-verbod van kracht en dat lijkt goed te werken. Morgen begint de rechtszaak die fatbike-verkoper La Souris vanwege het verbod tegen de gemeente heeft aangespannen. Het bedrijf vindt de maatregel discriminerend. Enschede wil de overlast die fatbikers veroorzaken laten afnemen. Volgens de gemeente is het in de binnenstad een stuk rustiger geworden. Vorige maand is de inflatie in de VS tot het hoogste niveau in 3 jaar tijd gestegen. Dit komt door de oorlog in het Midden-Oosten. De consumentenprijzen stegen vorige maand met 3,8% op jaarbasis. In maart was dat nog 0,5% minder. De hogere brandstofprijzen zorgen er vooral voor dat de inflatie wordt opgepompt. De centrale bank in de VS streeft naar een inflatie van 2%. Volgens deskundigen van de Federal Reserve moet de rente worden verhoogd om de stijgende prijzen het hoofd te bieden. Het weer, vanavond hier en daar wat regen. In de nacht trekt een regengebied over het land en daalt het kwik naar 1 graad of 6. Morgen wisselvallig, maar bij een zuidwestenwind wel iets warmer met 15 à 16 graden. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast vooral dagelijkse files, een aantal met behoorlijk wat vertraging. Zoals de A4 om te beginnen Antwerpen richting Rotterdam. Bij Bergen op Zoom is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 10 kilometer file met 1,5 uur oponthoud. A9 Diemen richting Alkmaar. Bij Aalsmeer ook een ongeluk. Hier zijn nog altijd 2 rijstroken dicht. De vertraging is ruim 3 kwartier. Omrijden kan via de A10 Zuid over de A2, A10 en A4. Verder de A28 Amersfoort richting Groningen. Bij Zwolle Noord bijna 40 minuten oponthoud. Hier is de linkerrijstrook dicht. Het wegdek is daar in een slechte toestand. En verder behoorlijk wat vertraging nog altijd op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij knooppunt het Vonderen 7 kilometer met 3 kwartier vertraging. En dat komt door het ongeluk op de A2.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: Radio.
1: Weerbericht.
2: Vanavond valt er hier en daar wat regen. In de nacht trekt een regengebied over het land. Het kwik daalt naar een graad of 6. Aan zee staat nog altijd een stevige westenwind. Morgen houden we het niet droog. Het wordt wel iets warmer dan de voorgaande dagen met een graad of 15 à 16, maar er kunnen pittige buien vallen met lokaal onweer. De wind waait eerst vanuit de zuidwesthoek en draait later naar het noordwesten. Donderdag dan, Hemelvaartsdag, is het wisselvallig met buien. Het is opnieuw aan de frisse kant met een graad of 11 tot 14. En in de nacht kan er zelfs vorst aan de grond voorkomen. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Elke dag weer verfrissend en leuk. En je fluit ze allemaal mee, hier bij ons op Polderpop Radio.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de regering een uitbreiding van de hypotheekrenteaftrek voorkomt. Volgens financiënminister Heijnen gaat dit kabinet de hypotheekaftrek niet verzoberen. PostNL heeft van de autoriteit Consument en Markt een boete van een kleine 7 miljoen euro gekregen, omdat het postbedrijf in 2023 niet in staat was om 95% van de post binnen 24 uur te bezorgen. Sinds 11 maart is in de binnenstad van Enschede een fatbikeverbod van kracht en dat lijkt goed te werken. Morgen begint de rechtszaak die fatbikeverkoper La Souris vanwege het verbod tegen de gemeente heeft aangespannen. Vorige maand is de inflatie in de VS tot het hoogste niveau in 3 jaar tijd gestegen. Het weer, vanavond hier en daar wat regen. In de nacht trekt een regengebied over het land en daalt het kwik naar 1 graad of 6. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals gewoonlijk op dinsdag gisteravond spits druk met ruim 600 kilometer file. Een aantal vallen erop. Om te beginnen de A1 namens Voort richting Amsterdam. Bij nadevesting is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht. Vertraging is ruim 1/2 uur. A7 Heerenveen richting de Duitse grens. Bij Groningen Europark ook een ongeluk. De weg is zelfs dicht. Hou rekening met sowieso een kwartier oponthoud. Verkeer kan keren bij Groningen Centrum. A9 dan, Diemen richting Amstelveen. Bij Amstelveen een ongeluk. Hier is de linkerrijstrook dicht, vertraging 1 kwartier. Verder valt nog op de werkzaamheden op de A12 bij de IJsselbrug. Vanuit Utrecht naar Duitsland staat er voor Westervoort 7 kilometer file met 25 minuten oponthoud. En de A28 tenslotte Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum is het wegdek nog altijd in slechte toestand. De linkerrijstrook is dicht, vertraging ruim 3 kwartier.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die zondag in Eindhoven aankwamen zijn negatief getest op het hantavirus, meldt het RIVM na onderzoek van bloedmonsters bij aankomst. De testen zijn uitgevoerd door het RIVM en het Erasmus MC. Toch moeten alle opvarenden 6 weken in quarantaine blijven. Nederlanders mogen thuis in isolatie, buitenlanders gaan naar speciale locaties. Tijdens die quarantaine worden de betrokkenen wekelijks getest en ook medisch gevolgd. D66 en CDA hebben in de Tweede Kamer ingestemd met een motie om de hypotheekrenteaftrek te beperken. En daarmee staat de discussie in de coalitie erover opnieuw op scherp. Want coalitiegenoot VVD is fel tegen aanpassing van die regeling. Door een belastingwijziging stijgt de hypotheekrenteaftrek volgend jaar automatisch mee. En vooral huizenbezitters met hogere inkomens profiteren daarvan. Het kabinet zoekt ondertussen naar een oplossing voor mensen die vanaf 2031 hun aftrek helemaal dreigen te verliezen. Meer dan 100 Labour-parlementariërs spreken hun steun uit aan de Britse premier Starmer. Die ligt onder vuur na een zware verkiezingsnederlaag en de druk om op te stappen neemt toe. Volgens zijn medestanders is dit juist niet het moment voor een nieuwe leiderschapsstrijd. Zij willen dat de Labour Party zich richt op het terugwinnen van vertrouwen bij kiezers. Toch hebben inmiddels al tientallen partijgenoten gevraagd om Starmers vertrek. Ook meerdere ministers zien hem liever een stap terug doen. En premier Jetten is op Bonaire in het ziekenhuis beland na een allergische reactie tijdens het zwemmen in zee. Hij zou door iets in het water zijn geprikt, maar maakt het volgens de Rijksvoorlichtingsdienst goed. Door het ziekenhuisbezoek is zijn programma op Bonaire en Aruba wat aangepast. Zo miste hij onder meer een ontbijt met het eilandbestuur en een werkbezoek. Bij dat bezoek stond ook een protest van Greenpeace gepland. Het is niet duidelijk waardoor de premier precies is geprikt tijdens het zwemmen. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Avondspits verloopt weer druk, zoals gebruikelijk op dinsdag. De files met de meeste vertragingen staan op de volgende wegen. De A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Naar de Vesting is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerreis ook nog altijd dicht. Vertraging is 3 kwartier. A12 Duitse grens, Utrecht richting de Duitse grens moet ik zeggen. Tussen knooppunt Grijshoort en Westervoort 7 kilometer file met een 1/2 uur vertraging. Dit is bij de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. De rechterreis ook is dicht. A28 dan Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum is de linkerreis ook dicht. Er zitten daar gaten in het asfalt en de vertraging is 3 kwartier. En veel op het hout nog altijd op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velpenbroek. Voor de aansluiting met de A12 staat 10 kilometer file en de vertraging is ruim 3 kwartier.
5: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
6: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
7: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: is de Mabel
1: Polderpop Radio.
0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Dit is de Mabo 2 Club op Polderpop Radio met Henk Kruijzen.
2: Another golden weekend.
3: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze Noordzee hitback.

0: radio van de Meebo 2 Club. Een programma dat helemaal in het teken staat van Radio Noordzee Internationaal vanaf het zendschip de Meebo 2. En natuurlijk ook alle andere zeezenders tussen de periode 1964 tot 1989. In dit eerste uurtje heb ik straks leuke radiofragmenten voor jullie van Joost de Draaier en Ferry Maat. Ik heb wat van Alfred Lagarde. En we hebben wat van een testuitzending die de Meebo 2 maakte vanuit Libië in 1977. Dat allemaal in dit eerste uurtje. En straks in het tweede uurtje heb ik voor jullie fragmentjes van Radio Mi Amigo. We hebben wat van Radio Hollandia. Dat zou een cassetteservice worden die vanaf de Mi Amigo zou worden uitgezonden, maar die nooit van de grond is gekomen. En wat van Radio Seagull uit 1973. Dat allemaal straks. Maar we begonnen dit eerste uurtje van de Meebo 2 Club met de tune waar Jan van Veen in 1971 altijd zijn programma's mee begon. Dat was een nummer van Casey and his group.
1: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4 de Meebo 2 Club met Henk Kruijzen.
2: Hem ging niets te ver en geen zee

Eind 1971 besloot de Dizzy Man's Band uit Zaandam een totaal nieuwe muzikale richting in te slaan. Van wat commerciële deuntjes gingen ze naar meer muziek die georiënteerd was op de bands zoals Chicago en Blood, Sweat and Tears. En dat resulteerde in dit nummer, A Matter of Facts. Dat was ook een van hun eerste opnamen voor een splinternieuw platenlabel hier in Nederland. Dat was een sublabel van CNR en dat heette Injection Records. Zometeen een heel leuk radiofragment van Joost de Draaier en Ferry Maat. Maar eerst een plaatje dat twee keer werd uitgebracht en dan twee keer onder een andere naam. We hebben het hier over het nummer I'm a Gambler. In 1969 werd het uitgebracht als de Lace. En exact dezelfde mastertape wordt in 1973 nog een keer uitgebracht. En dan heet het plotseling Red Herring. Dat blijft een prachtig nummer dit. I'm a Gambler, Lace of Red Herring. Even doorstrepen wat niet gewenst is.

0: Gambler. Ik draaide de versie uit 1969, daar heette de band Lace. Uitgebracht op Page One Records. Het is tijd voor het eerste programmafragmentje hier in de Meebo 2 Club. En daarvoor gaan we terug naar 28 maart 1971. De Nederlandse service van Radio Noordzee is 22 dagen in de lucht, want het eerste Nederlandstalig programma werd uitgezonden op 6 maart 1971. Ik heb een samenvatting gemaakt van twee discjockeys, de programma's dan tenminste, van het programma van Joost de Draaier en de begintune van Ferry Maat. 28 maart 1971, Radio Noordzee.
1: En de zijnen, het Leiden en omstreken, evenals de vorige plaat, prachtig. Geschreven door Shadow, ex-Shadow Hank B. Marvin, dat moet er nog bij. Silvery Rain heet het plaat. De ganse zeer onstuimig nieuwe plaat van het voortreffelijk zangertje uit Engeland, de heer Cliff Richard. Zie je al dat het helpt, zeg. Vorige week nog trein te schrijven, nu al nul rubber 43.

Ja, het was een hitpick van Tony Allen eerst. Zo heet dat, hitpick in het Engels. Dat is een ander woord voor kanskaart. Ach, die weet ook niet beter, die jongens, zullen we maar denken. En thans is het rug... Ja, dat is een mooie, houd die maar. Dat is een rugnummertje 43 is het geworden. A funny funny van de Engelse groep Sweet. En het gaat worden een hele grote. Is het vandaag de 28e? Zondag 28, oh, dan moeten wij een plaatje draaien voor Joke Stevenhagen te Baren. Ze is jarig vandaag. Het wordt haar aangeboden door haar ganse familie. En het moest er een zijn van de Stones en het gaf niet welke. Nou ja, dan moet je net tegen de club. Moet je net bij mij zijn, zeg. Oeh, brrm. Gauw over van onder meer Buddy Holly en anderen. En het heet Not Fade Away.

to the people. Power, power, power. RNI means power to the people. Ja, dat ze kunnen. Goedendag, goedendag, goedendag. Om 12 uur ferry maat, dat weet u toch, hou maat. Oftewel de volle maat met ferry maat van 12 tot 3 en daarna van 3 tot 6. De RNI top 50 voor.

0: safe and smile safe.
1: Luisteraars, een hele goede middag. Dit is Radio Noordzee Internationaal. En vanmiddag het programma van 12 tot 3. Handmaat met Ferry Maat. 3 uurtjes lang. Dat wil zeggen dat wij weer alle treiterschijven de kanskaarten gaan draaien. En ook speciaal aandacht gaan besteden in dit weekend. De 28e maart is het vandaag, zondagmiddag. Aan de Gouden Ouwe. We gaan veel hitbacks draaien. Dat is namelijk een speciaal uitverkoren weekend daarvoor. We gaan daarmee uw geheugen weer eens eventjes opfrissen. We hebben trouwens ook nog meer. Oh ja. Laten we dat niet vergeten. Dit is Radio Noordzee Internationaal. Op de 220 meter in de middengolf. En we zijn ook te beluisteren op de 49 meter in de korte golf. En voor de luisteraars die het perfect willen horen op kanaal 44. Je houdt het niet voor mogelijk op de FM. It's impossible.

0: Een plaatje in heerlijk pingpong stereo. Aan de ene kant Fame en aan de andere kant Prize. Rosetta uit 1971. Samenvatting van het programma van 28 maart 1971 van Joost de Draaier en Ferry Maat. Straks het volgende programmafragmentje. Dat is het programmafragment van Alfred Lagarde uit het jaar 1972.
1: Heb jij deze plaat ooit wel eens gehoord? Nee? Moet eens luisteren bij ons, bij Henkie. Want daar hoor je ze wel.
2: Zeezenders de deur open te zetten. Eigenlijk in zo'n zaak je zou voorschrijven in zo'n zaak en zo voorschrijven.
3: De heer Goedens deelde mee dat de KVP-fractie ten aanzien van een
4: mogelijke als de dagen grijs van de regen te kort zijn om nog licht te geven en de wind de laatste bladeren van de bomen scheurt, heb je genoeg aan de programma's van Radio Noordzee om de koude winterdagen door te komen. Geluk is het geluid van de fijne uurtjes. Die worden bezorgd door Ferry Maat, Tony Berk, Leo van der Goot, Ted Bouwens, Dick de Graaf, Mark van Amstel en Hans Molenaar. Voor wie wakker wordt en luistert naar Radio Noordzee op 220 meter, is elke nieuwe dag een wonder. Zonder meer.
5: Wij vragen ons af of het redelijk is, billijk en rechtvaardig dat daar nu door deze wetgeving een einde aan moet worden gemaakt.
4: 220, want er is meer.

0: willen van de zeezenders de deur open te zetten.
1: Onjuist zijn
0: om nu, zodat de willen van de zeezenders de deur
2: met je jas aan, op de gang nog een laatste slok thee en gauw in de auto. Met natuurlijk de radio afgestemd op 220 meter. Doe wat je moet doen. Snel en goed. Stem af op Radio Noordzee. Want er is meer.
3: In 1974 bracht Jan van Veen een singeltje uit dat heette Meer. En in de nadagen van Radio Noordzee in het jaar 1974, toen er uiteindelijk beslist werd dat de zeezenders moesten verdwijnen, maakte hij een speciaal bandje van dit nummer met een Radio Noordzee versie. Ik ga jullie nu meenemen naar 14 augustus 1972. En dat doe ik met de helaas veel te jong overleden discjockey Alfred Lagarde. Op Radio Noordzee zou Alfred Lagarde eigenlijk live programma's gaan maken. Maar toen Alfred een weekje aan boord was van de Mebo 2, had hij het niet meer van de zeeziekte. En uiteindelijk heeft hij programma's gemaakt gewoon aan land in de studio's. En daar presenteerde hij het programma Espresso. Later kwam Alfred Lagarde terecht bij Hilversum 3 en ging hij zich specialiseren in betonmuziek. Maar hier nog niet, vrienden. 14 augustus 1972, sorry, Alfred Lagarde en zijn programma Espresso.
4: Lazy Bones. Herkende je hem nog? Lazy Bones van Jonathan King. En dat was eens een tijd te schrijven op Radio Noordzee Internationaal, om precies te zijn, in mei 1971. 9:05, welkom in de tweede uur Espresso met Alfred Lagarde. Jules Stevenachter achter het machine. Dit is de tijd te schrijven.

wou dat ik een rots in de branding of in de zee was. Shocking Blue. Schrijf op Radio Noordje Internationaal voor de komende week. Dus niet vind ik niet om te lachen, want ik vind het toevallig een zeer goede plaats. Jules, maak er maar wat van, hè? 7,5 minuten over 10 in het Frasso. Dit is Julio Iglesias. Un canto a Galicia. Vaya con Dios. Een oude hit helemaal in een nieuw jasje gestoken en het staat er goed hoor. De nieuwe van Daan was dit. 9:15 op Radio Noordse Internationaal. Dit is Espresso en ik heb hier twee verzoekjes. Waarvan ik de eerste nu ga behandelen. Zou je op 14 augustus aanstaande een plaat willen draaien voor mijn moeder die dan jarig is. En dat komt dan allemaal van Meta Jaarsma uit de Hopweg 66 in Rutten in de Noordoostpolder. Graag zouden we de plaats van Anneke Konings horen. Lovers Bye Bye tussen 10 en 11 's morgens draaien. Alsjeblieft, dank u wel. Wij doen het inderdaad. Het tweede verzoekje dat komt van J. Meinertsma uit Damwoude in Friesland. En zij willen graag ook iets een plaat gedraaid hebben. En die is bestemd voor de ouders van de familie Meinertsma. Dat is A. Meijer en E. Meijer Damstra van de Achterweg 42 te Damwoude. En ook voor onze oom en tante Delfstra, Delfstra, Damstra uit de Tortelduifstraat 8 in Veenwouden. 25 jaar geleden traden zij in het huwelijksbootje. En het is allemaal vandaag de 14e en ze krijgen de plaat aangeboden van hun kinderen Jan en Frieke en Jan. Goed, en hier komt ie. Lovers Bye Bye en Dean, oftewel Anneke Konings.

singles uit de december van 1972. Het werden een beetje de nadagen voor Shocking Blue. Toch is het een heerlijk nummer dit, vrienden. Rock in the Sea. Straks nog een programmafragment. En dan niet van Radio Noordzee, maar gewoon vanaf de Mabo 2. Dat werd uitgezonden in 1977, toen de Mabo 2 in Libië lag. Toen zijn er een aantal testuitzendingen gemaakt. Daar ga ik jullie straks een klein fragmentje van laten horen. Opgenomen van de Korte Golf hier in het Brabantse Gelderop. Maar eerst gaan we nog een beetje lekker rustige muziek draaien. In het jaar 1970 bracht Santana de LP uit Abraxas. In 1973 wordt er een single van afgehaald. Een nummer dat geschreven werd door Carlos Santana. Heerlijke muziek. En we gaan even lekker zwijmelen met Samba Patty.

0: Favoriete plaatjes, favoriete zangers die je vaak hoorde op Radio North Sea International en de internationale server. Judge Dredd. Hij maakte relatief simpele titels als Big Six, Big Seven. Dit was Big Eight. En later bracht hij ook nog een Big Nine uit. En daar had je een promotiebandje voor gemaakt voor Radio Noordzee. Luister maar.
1: All right. Get ready.

0: Judge Dredd met zijn promotiebandje wat hij ooit maakte in 1974 voor zijn Big Nine. Tijd voor het volgende radiofragment. Dat is een fragmentje dat opgenomen is van de korte golfuitzendingen van de Mabo 2. Ze lagen toen voor anker bij Benghazi in Libië. Hoe is dat zo gekomen uiteindelijk? Nou, op 31 augustus 1974 werden de uitzendingen gestaakt. Het schip werd naar de haven in Rotterdam gebracht en daar werd het schip helemaal opgeknapt. Er werd een derde studio bijgebouwd. Het schip werd helemaal opnieuw geschilderd. Maar een kink in de kabel die komt als eind oktober 1974 de Nederlandse regering beslag legt op het schip. Er komen een flink aantal rechtszaken tussen de eigenaren van de Mabo 2 en de Nederlandse staat. En uiteindelijk in december 1976 wordt het schip teruggegeven aan Meister en Bollier. Met de voorwaarde dat het schip zich uit Europa moest verwijderen. Nu was er een huurcontract afgesloten met de regering van kolonel Gaddafi in Libië. De Libische staatsomroep gaat diverse zendersites vernieuwen. En de Mabo 2 gaat die tijdelijk vervangen. De eerste maanden wordt er gewoon non-stop muziek getest als Radio Noordzee in Libië ligt. Je hoort gewoon de Radio Noordzee platen. En vanaf 1978 worden er enkel en alleen nog maar Arabische Koranprogramma's uitgezonden. Later in augustus 1974 wordt het schip eigendom van de Libische marine. En krijgt het ook een andere naam. Heet het geen Mabo 2 meer, maar heet het El Fatah. Het volgende programmafragment is opgenomen op 2 juli 1977 in Gelderop van de korte golfuitzendingen, de korte golftestuitzendingen die vanaf de Mabo 2 kwamen, gemaakt door Robin Banks.
1: You're tuned to a transmitter test program in the medium wave band, 3 kHz, 38.1 meters. And the 49-meter shortwave band at 6210 kHz. And the 31-meter shortwave band at 9810 kHz. On VHF FM at 90 MHz. This broadcast concludes at 1 a.m. That's 2300 hours GMT.

Na augustus 1978 zijn er geen Engelstalige uitzendingen met westerse muziek meer gebracht vanaf de Maybo 2. We hebben enkel en alleen programma's uitgezonden met verhalen uit de Heilige Koran. Dat heeft geduurd tot 1981. Daarna is het schip afgedankt en kreeg zendertechnicus Robin Banks in 1982 de opdracht om alle zendapparatuur van boord te verwijderen. Die apparatuur is opgeslagen in een loods in Benghazi, in Libië. Er is wel eens nooit meer iets met de apparatuur gedaan. En het schip werd in 1983 of in 1984, dat weet ik niet precies zeker, werd het naar de Middellandse Zee gevaren. En daar werd het gebruikt als oefendoelschip voor de Libische luchtmacht.

Ook dit was een heel toepasselijk Radio North Sea International plaatje uit augustus 1974. The Hughes Corporation Rocked the Boat. We gaan nog één keer terug naar het jaar 1972. Ook weer met een plaatje dat je heel veel hoorde op de internationale service. Van The Faces. Er was een track van de LP. A Nod Is As Good As A Wink To A Blind Horse. En een nummer dat op single werd uitgebracht. Heerlijke herrie is dit van The Faces. And Stay With Me.

moeten we naast een heel klein beetje inkorten hier, vrienden, want anders komen we niet helemaal precies uit met het nieuws. We gaan zometeen verder met de Meepo 2 Club in het tweede uur. En dan heb ik voor jullie programmafragmentjes van Radio Mi Amigo uit 1974. Live vanaf het Zendschip, terwijl er een bezoekersboot voorbij komt. Ik heb een samenvatting van een cassetteservice die in 1978 startte van Radio Hollandia. En we hebben een fragmentje van Radio Seagull uit 1973. Even kijken, wat hebben we er meer? Oh, en we hebben de tune van Capital Radio uit het jaar 1970. Dat allemaal straks in het tweede uur. En we eindigen dit eerste uurtje ook met een hele leuke vrienden. Een single die postuum uit werd gebracht van Jim Croce, Time in a Bottle. Jim kwam om het leven bij een vliegtuigongeluk op 20 september 1973. En de single werd uitgebracht in november 1973. Jim Croce en Time in a Bottle. En ik ben na het nieuws bij u terug. Tot zometeen.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Tweede Kamer is akkoord met strengere regels voor flexwerk en tijdelijke contracten. Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat er meer werknemers een vast contract krijgen. Uitzendkrachten krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste medewerkers. Ook worden nulurencontracten grotendeels verboden, behalve voor studenten en AOW'ers. Werkgevers moeten langer wachten voordat ze opnieuw een tijdelijk contract mogen aanbieden. Nu moet de Eerste Kamer erover beslissen. Twee Duitse militairen van het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum zijn aangevallen door onbekenden. De militairen raakten daarbij licht gewond. Volgens Duitse media gaat het om een verbale en fysieke aanval door gemaskerde personen. Ook wordt er onderzocht of er anti-NAVO-leuzen zijn geroepen. De aanval gebeurde buiten het defensieterrein en daarom doet de Limburgse politie nu onderzoek. De NAVO-basis in Brunsum is een van de drie hoofdkwartieren van het bondgenootschap. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die zondag in Eindhoven aankwamen zijn negatief getest op het hantavirus, meldt het RIVM na onderzoek van bloedmonsters bij aankomst. De testen zijn uitgevoerd door het RIVM en het Erasmus MC. Toch moeten alle opvarenden 6 weken in quarantaine blijven. Nederlanders mogen thuis in isolatie, buitenlanders gaan naar speciale locaties. Tijdens die quarantaine worden de betrokkenen wekelijks getest en ook medisch gevolgd. En de Europese Commissie wil mogelijk een minimumleeftijd invoeren voor sociale media. Voorzitter von der Leyen zegt dat er deze zomer al een wetsvoorstel kan komen. Een speciaal expertpanel brengt eerst advies uit over online bescherming van kinderen. Steeds meer EU-landen willen strengere regels voor minderjarigen op sociale media. Over de exacte leeftijdsgrens is nog discussie, maar 16 jaar wordt vaak genoemd. Er is in Australië inmiddels al een minimumleeftijd van 16 jaar ingevoerd. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij 1 graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij 1 graad of 13. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is zo goed als voorbij, maar desalniettemin toch een paar files die nog opvallen en best wel wat vertraging veroorzaken, zoals de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij knop in Deil is een ongeluk gebeurd, hier is de linkerrijstrook dicht, dat kost je een kwartier. A12 Utrecht richting Duitsland, bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug voor Westervoort 5 kilometer file met ook nog een kwartier extra reistijd. En daardoor ook nog flinke vertraging op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Voor de aansluiting met de A12 staat 5 kilometer file, maar de vertraging is nog altijd bijna 1/2 uur.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. BENACCI.com.
3: 24 uur per dag het beste van Nederlandse bodem.
12: Polderpop Radio.
0: Dit is de Mabo 2 Club op Polderpop Radio.

0: En welkom terug bij het tweede uurtje van de Meebo 2 Club hier op Polder Pop Radio. Met in het tweede uurtje aandacht voor andere zeezenders. We hebben straks nog de tune van Capital Radio. Dat was een zeezender die heel kort uitstond in 1970 en die een hele aparte antenne had. We gaan nog wat draaien van Radio Seagull uit 1973. Nog wat van de cassetteservice van Radio Hollandia. Die zouden vanaf de Miamigo uit gaan zenden, maar dat is nooit doorgegaan. En dat project is een stille dood gestorven. En ik heb nog wat live vanaf het zendschip de Miamigo, toen er een boot vol met bezoekers langs zij het schip lag. Dat allemaal straks. We begonnen dit eerste uurtje van de Meebo 2 Club. Begonnen met een singeltje uit 1974. Earth and Fire, heerlijk nummer dit. En Love of Life.
1: We gaan terug in de tijd, terug naar de jaren 70 met de Meebo 2 Club.

In december 1972 begon de Mi Amigo weer haar uitzendingen. Het schip had 4 jaar in de haven gelegen en was inmiddels weer helemaal opgeknapt. Lag weer voor Scheveningen. En Radio Caroline zou zijn uitzendingen weer beginnen. En er zou een Nederlandse service van komen, die heette Radio 199. Het is maar een paar dagen in de lucht geweest in december 1972. En daar was dit plaatje heel veel te horen, vrienden. Van een band die heette Naasden. En dat was het Tchaikovsky Piano Concert nummer 1. Straks een heel leuk programmafragment van Radio Mi Amigo live, vrienden, in 1974, toen er een bezoekersboot langs zij lag en het een beetje slecht weer was, zodat ze dus niet aan dek konden komen om de mensen uit te zwaaien. Nou, dan gaan we nog eerst even een lekker plaatje draaien uit 1974. Oh, dat is ook heerlijke zeezendersound is dat. Tenminste van Radio Noordzee, Nederlandse service, The Sparks. And This Town Ain't Big Enough for the Both of Us. De Broertjes Meel.

0: goodbye.
1: En dat was ook de titel van het plaatje Mexico, I Just Can't Say Goodbye. Zometeen een fragment van de cassetteservice die onder andere Tony Berg, Wil Luikinga en Joost de Draaier in 1978 oprichtte van de firma De Hoge Noot. Dat was Radio Hollandia. Maar eerst gaan we nog even terug naar 1979. Vanaf Radio Miamigo, de hitmaker van 4 augustus 1979. De Belgische McDuff's Dimension en een Chinese Man.
2: Heb jij deze plaat ooit wel eens gehoord? Nee? Moet je eens luisteren bij ons. Bij Henkie, want daar horen ze wel.

0: lekker instrumentaaltje dat Radio Amigo vaak gebruikte in het jaar 1979 toen ze uitzonden vanaf het zendschip de Magdalena. Dit is op 272 meter middengolf. Dit is de band Oasis. En dit nummer dat heet Eileen. Voor de platenverzamelaars, heel simpel, het is de B-kant van hun tune Guitar Holiday. We gaan naar 1978. In 1978 loopt het heel erg slecht met de Mi Amigo organisatie. Ze liggen regelmatig overhoop met de eigenaar van het zendschip de Mi Amigo, de Ier Ronan O'Reilly. In Nederland worden nog plannen gesmeed om Radio Mi Amigo te vervangen door Radio Hollandia. Daar werd door Joost de Draaier, Jan van Veen en Tony Berg en Wil Luikinga werd er een bedrijf opgericht dat heette De Hoge Noot. En die gingen Radio Hollandia exploiteren. Maar dan niet via de radio, maar dat was een cassetteservice. Elke winkel kon een aantal cassettebandjes van ze krijgen. En als ze die dan op de juiste volgorde afdraaiden in voor de winkels, dan hadden ze het radiostation Radio Hollandia. Uiteraard was dit een dekmantel, want de bandjes zouden eigenlijk afgedraaid worden vanaf het zendschip de Mi Amigo. En dat zou gebeuren op 20 oktober 1978. De deal is nooit doorgegaan. En Radio Hollandia is later een stille dood gestorven. Ik heb een bandje van Radio Hollandia hier liggen. Dat is het tweede uur van de Tony Berg Show. En die had uitgezonden. Die had in de winkels afgedraaid moeten worden op 19 oktober 1978. Radio Hollandia, de cassetteservice van de firma De Hoge Noot.
1: Baby, baby, it's a wild world. Prachtige plaat, Jimmy Cliff. Trouwens, goedemiddag. Goed 1 uur geweest. Dit is... Hey, wacht even. Dan druk ik op een verkeerde knop. Ja, zo gaat hij wel goed. Het is dat hij het mij even weet. Radio Hollandia voor u. Met de andere kant van de doos. De andere kant van de cassette. Werk in uitvoering nog tot 2 uur bij u. La Pionda hier. One for you. One for me. 1 voor u. En 1 voor mij. Laat die fijn zijn.

0: deze. Nogmaals, goedemiddag. Dit is...
1: Dit is Tony Berk, hè? Dit is goed, hoor.

0: Lekker op de heen gaan. Vindt hij ook trouwens niet sinds Houston Nederland heeft verlaten dat Oscar Harris steeds meer op Houston gaat lijken. Maar dat kan ook onzin zijn. Trouwens, ik ga een klein beetje afscheid van u nemen. Want kijk, kijk. Dat de Toos, pas op de Toos, want zometeen kamp oma wil dat hij hem er om 2 uur weer indrukt. Dan heeft u nog de hele middag muziek. Tenminste, als u ook geabonneerd bent op de banden van 2 tot 4 en van 4 tot 6. Want dan komt Joost te draaien. Birk neemt afscheid van u. Mijn bandjes kunt u weer starten morgen vanaf 12 uur precies. Wat nu betreft, tot kijk. Dit is Claude Chiari en een gitaarversie van het overbekende werkje Bridge Over Troubled Water. Tot morgen.
1: Polderpop Radio.
2: Dit is Henkie op Polderpop Radio. Hey Henkie, heb je nog een lekker gauw ouwe voor ons?

La Bianda, One For You, One For Me, 1978. Was ook het jaar dat de cassetteservice actief was van de firma De Hoge Noot onder de naam Radio Hollandia. We gaan nog even terug naar 1973. Toen was er de Belgische zeezender Radio Atlantis in de lucht. En een zekere King Harris en de Atlantis Boys die besluiten daarop een soort ode aan Radio Atlantis te maken. Het is nou niet bepaald hoogstaand kwalitatief muziek, maar het is toch altijd leuk om het een beetje in het kader te draaien van de radiogeschiedenis. Maar daarvoor heb ik nog even een leuke collage gemaakt van een aantal jingles van Radio Atlantis. Inside.

0: Een heel hoogstaand werk hier van King Harris en de Atlantis Boys. Die hun liefde beschrijven voor Radio Atlantis. Die in 1973 uitzond vanaf het zendschip de Mi Amigo. En later in 1974 vanaf hun eigen zendschip de Janine. Hoe kwamen ze nou bij Janine? Dat is heel eenvoudig. Dat was de voornaam van de vrouw van eigenaar Adriaan van Landschoot. Ja, zo is het helemaal. Radio Atlantis stond dus uit in 1973. Ze hadden 3 maanden zendtijd gehuurd bij Radio Caroline vanaf de Mi Amigo. En Radio Caroline besloot ook weer uitzendingen te gaan maken, maar onder een andere naam. En dat deden ze in 1973 onder de naam Radio Seagull, Radio Zeemeeuw. Als de programma's stopten s'avonds om 7 uur van Radio Atlantis, dan was het even een uurtje stil op de frequentie, was even helemaal niks te horen. En om 8 uur begonnen de programma's van Radio Seagull. Met een heel mooi nummer, het was een nummer van Santana. En dat werd een beetje bewerkt door disjockey Norman Barrington. Wel werd er op het einde van de uitzendingen van Radio Atlantis nog even contact gezocht met het kantoor aan land als er eventueel wat dingen nodig waren aan boord. Luister naar Radio Atlantis uit juli 1973 en het begin van Radio Seagull, de tune. En even een oproep dat ze nog het een en het ander nodig hadden aan boord.
1: Kom hoor, ja, let er vooral op. Nou goed, verder nog een goede avond allemaal en smakelijk eten ook.

0: De tune van Radio Seagull, zoals die uitgezonden werd in 1973 en in het begin van 1974, waarna de uitzendingen weer doorgingen onder de naam Radio Caroline. En u denkt natuurlijk, je gaat op de klassieke tour. Nou, dat is niet het geval. Dit is de watermuziek van good old meneer Handel. En dat was ook de tune van een zeezender. Dat was namelijk een zeezender die in 1970 voor de Nederlandse kust lag. Van juni tot november 1970 stond daar uit Capital Radio. Dat deden ze vanaf het zendschip de King David. Ze zonden uit op 270 meter met een oude middengolfzender die ze overgekocht hadden van Radio 270. En het zendschip was uitgerust met een hele aparte antenne. Het was geen mast, maar het was een hele grote hoepel die in feite aan twee kanten over de rand van het schip hing en die ze later nog heel veel hoofdbrekens zou kosten. Radio, Capital Radio zond geen popmuziek uit, maar middle of the road muziek, zeg maar muziek van James Last, Burt Camford en licht klassieke muziek. En dit was een tune, de watermuziek van Handel. En dat klonk als volgt.
1: This is Capital Radio.
2: Here is Capital Radio.
3: Ici Radio Capital.
4: Aquí Radio Capital.
5: Here is Capital Radio.
1: This is Capital Radio, broadcasting on 1115 kilohertz, 270 meters on the medium wave band. Capital Radio transmits with a power of 10 kilowatts from the motor vessel King David, anchored in international waters. This is Capital Radio with good music.

Op 20 oktober 1978 raken beide generatoren aan boord van het zendschip de Mi Amigo defect. Radio Mi Amigo gaat uit de lucht en komt niet meer terug vanaf het zendschip de Mi Amigo. In januari 1979, als het schip niet meer uitzendt, is het bijna afgelopen met de Mi Amigo. Als er zoveel water binnenkomt dat het schip dreigt te zinken, er ontstaat een hele grote waterschade aan de studio's en aan de platenbibliotheek. En het heeft een aantal maanden geduurd voordat de schade weer hersteld was. En op 15 april 1979 komt Caroline terug in de lucht met een Nederlandse Radio Caroline. En dit was hun allereerste sure shot op 15 april 1979. De formatie Klaatu en een Routine Day. Er lagen niet alleen zendschepen in de Noordzee, maar er lagen bijvoorbeeld ook zendschepen voor de kust van Israël. Dat hebben we vorige week behandeld. En ook de Scandinavische landen die hadden zendschepen in het begin van de jaren 60. En een van die zenders die in Scandinavië uitzond, dat was Radio Noord. Luister maar.

0: De Steve Miller Band met de Joker. Is de ene laatste in deze aflevering van de Mabo 2 Club. En mocht u nog op- of aanmerkingen hebben, verzoekjes voor muziek. Of bijvoorbeeld, Henk, ik zou nou eens graag een radiofragment willen horen van een zender die ik vroeger vaak luisterde. Gewoon even een mailtje sturen naar polderpophenk@gmail.com. We sluiten af met de Thijs van Leer en Letty de Jong met het nummer Rondo. En dan zal de Mi Amigo en de Caroline luisteraar zal dat wel kennen, want dat was de herkenningstune van de radiogemeente Bloemendaal. Dat was een religieus programma dat elke avond te horen was op Radio Mi Amigo en op Radio Caroline. En wat in feite een preek was van dominee Toornvliet. Ik wens u verder nog heel veel plezier. Volgende week ben ik er natuurlijk weer met een nieuwe aflevering van...
1: De Mabo 2 Club.
0: Dankjewel, Jacco. En geniet lekker van Thijs van Leer. En tot de volgende week met een nieuwe aflevering van de Mabo 2 Club. Houdoe!

0: We'll have more for you at another time. Thank you.
1: Bye-bye.
2: Polder Pop Radio.
3: Dit is Polder Pop Radio. Wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
4: Dit is Polder Pop Radio met het nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgende maand krijgt Oekraïne het eerste deel van een Europese lening van 90 miljard euro. Dat heeft EU-buitenlandchef Kallas bekendgemaakt na overleg in Brussel. Dat geld wordt vooral gebruikt voor de aanschaf van drones tegen de Russische troepen. Volgens Kallas is de lening alleen niet genoeg om alle defensiekosten te dekken en daarom blijft extra militaire steun van EU-landen nodig. Ook wil Brussel de EU-miljarden uit een geblokkeerd steunfonds alsnog beschikbaar maken voor Oekraïne. De Tweede Kamer is akkoord met strengere regels voor flexwerk en tijdelijke contracten. Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat er meer werknemers een vast contract krijgen. Uitzendkrachten krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste medewerkers. Ook worden de nulurencontracten grotendeels verboden, behalve voor studenten en AOW'ers. Werkgevers moeten langer wachten voordat ze opnieuw een tijdelijk contract mogen aanbieden. Nu moet de Eerste Kamer erover beslissen. Twee Duitse militairen van het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum zijn aangevallen door onbekenden. De militairen raakten daarbij licht gewond. Volgens Duitse media gaat het om een verbale en fysieke aanval door gemaskerde personen. Ook wordt er onderzocht of er anti-NAVO-leuzen zijn geroepen. De aanval gebeurde buiten het defensieterrein en daarom doet de Limburgse politie nu onderzoek. De NAVO-basis in Brunsum is een van de drie hoofdkwartieren van het bondgenootschap. En ruim vier maanden na de grote brand in een bar in het Zwitserse Crans Montana liggen er nog altijd 38 slachtoffers in het ziekenhuis. Bij die brand, tijdens Oud en Nieuw, kwamen 41 mensen om het leven, ruim 100 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers worden behandeld in gespecialiseerde klinieken in onder meer België en Duitsland. De brand zou zijn ontstaan door vuurwerk dat te dicht bij het plafond werd gehouden. Justitie onderzoekt nu ook de rol van de bar-eigenaren en van de lokale bestuurders. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
2: Polder Pop Radio.
6: Verkeer.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgende maand krijgt Oekraïne het eerste deel van een Europese lening van 90 miljard euro. Dat geld wordt vooral gebruikt voor de aanschaf van drones tegen de Russische troepen. De Tweede Kamer is akkoord met strengere regels voor flexwerk en tijdelijke contracten. Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat er meer werknemers een vast contract krijgen. Twee Duitse militairen van het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum zijn aangevallen door onbekenden. De militairen raakten daarbij licht gewond. En ruim 4 maanden na de grote brand in een bar in het Zwitserse Crans Montana liggen er nog altijd 38 slachtoffers in het ziekenhuis. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij 1 graad of 6 en een in het ziekenhuis. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij 1 graad of 6.

gevoel komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder? Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn twee minderjarigen aangehouden na een dreiging met geweld tegen een middelbare school in Waddinxveen. Ze zouden op TikTok jihadistische beelden en dreigende teksten hebben geplaatst. De schoolleiding schakelde direct de politie in en waarschuwde ouders en leerlingen. Een deel van die leerlingen bleef uit voorzorg thuis of verliet de school. Volgens de politie lijkt er vooralsnog geen sprake van een terroristisch motief, maar de verdachten worden wel serieus verhoord en het onderzoek loopt nog. Justitieminister Van Weel heeft overleg gehad over de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos. Van Weel sprak zijn Sierra Leoense ambtgenoot in Genève over de zaak. Nederland probeert al ruim een jaar om Leidekkers uitgeleverd te krijgen. En als die bescherming krijgt, schaadt dat volgens Van Weel Sierra Leone's internationale reputatie. De minister zegt dat het geduld van Nederland langzaam opraakt. Het politieonderzoek naar Leidekkers in Sierra Leone is inmiddels afgerond. Volgende maand krijgt Oekraïne het eerste deel van een Europese lening van 90 miljard euro. Dat heeft EU-buitenlandchef Kallas bekendgemaakt na overleg in Brussel. Dat geld wordt vooral gebruikt voor de aanschaf van drones tegen de Russische troepen. Volgens Kallas is de lening alleen niet genoeg om alle defensiekosten te dekken en daarom blijft extra militaire steun van EU-landen nodig. Ook wil Brussel de EU-miljarden uit een geblokkeerd steunfonds alsnog beschikbaar maken voor Oekraïne. En ruim vier maanden na de grote brand in een bar in het Zwitserse Crans Montana liggen er nog altijd 38 slachtoffers in het ziekenhuis. Bij die brand tijdens Oud en Nieuw kwamen 41 mensen om het leven, ruim 100 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers worden behandeld in gespecialiseerde klinieken in onder meer België en Duitsland. De brand zou zijn ontstaan door vuurwerk dat te dicht bij het plafond werd gehouden. Justitie onderzoekt nu ook de rol van de bar-eigenaren en van de lokale bestuurders. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
5: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.

0: school in Waddinxveen. Ze zouden op TikTok jihadistische beelden en dreigende teksten hebben geplaatst. Justitieminister Van Weel heeft overleg gehad over de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos. Van Weel sprak zijn Sierra Leone's ambtgenoot in Genève over de zaak. Volgende maand krijgt Oekraïne het eerste deel van een Europese lening van 90 miljard euro. Dat geld wordt vooral gebruikt voor de aanschaf van drones tegen de Russische troepen. En ruim 4 maanden na de grote brand in een bar in het Zwitserse Crans Montana liggen er nog altijd 38 slachtoffers in het ziekenhuis. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij 1 graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij 1 graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessegus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. Er zijn 2 minderjarigen aangehouden na een dreiging met geweld tegen een middelbare school in Waddinxveen. Ze zouden op TikTok jihadistische beelden en dreigende teksten hebben geplaatst. De schoolleiding schakelde direct de politie in en waarschuwde ouders en leerlingen. Een deel van die leerlingen bleef uit voorzorg thuis of verliet de school. Volgens de politie lijkt er vooralsnog geen sprake van een terroristisch motief, maar de verdachten worden wel serieus verhoord en het onderzoek loopt nog. Justitieminister Van Weel heeft overleg gehad over de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos. Van Weel sprak zijn Sierra Leoense ambtgenoot in Genève over de zaak. Nederland probeert al ruim een jaar om Leidekkers uitgeleverd te krijgen. En als die bescherming krijgt, schaadt dat volgens Van Weel Sierra Leone's internationale reputatie. De minister zegt dat het geduld van Nederland langzaam opraakt. Het politieonderzoek naar Leidekkers in Sierra Leone is inmiddels afgerond. En bij chipfabrikant ASML vallen mogelijk minder gedwongen ontslagen dan eerder werd verwacht. Het bedrijf sprak begin dit jaar over 1700 banen die zouden verdwijnen, vooral in managementfuncties. En nu blijkt dat er ook honderden nieuwe vacatures zijn door de verdere groei van het bedrijf. Werknemers die op de nominatie stonden voor ontslag kunnen daarop solliciteren. Toch is het niet zo dat er helemaal geen ontslagen vallen bij ASML. Hoeveel banen er precies uiteindelijk verdwijnen is nog niet duidelijk. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Vieze sportsbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Er zijn 2 minderjarigen aangehouden na een dreiging met geweld tegen een middelbare school in Waddinxveen. Ze zouden op TikTok jihadistische beelden en dreigende teksten hebben geplaatst. Justitieminister Van Weel heeft overleg gehad over de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos. Van Weel sprak zijn Sierra Leoense ambtgenoot in Genève over de zaak. En bij chipfabrikant ASML vallen mogelijk minder gedwongen ontslagen dan eerder werd verwacht. Het bedrijf sprak begin dit jaar over 1700 banen die zouden verdwijnen. En nu blijkt dat er ook honderden nieuwe vacatures zijn door de verdere groei van het bedrijf. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dicht. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichter.

0: vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. De mobiele eenheid werd ingezet nadat agenten en brandweerlieden werden bekogeld. Burgemeester Verheijen vaardigde een noodbevel uit vanwege ernstige ordeverstoringen. Eerder vandaag arriveerde de eerste groep asielzoekers bij de tijdelijke opvang in Loosdrecht na vele protesten. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessegus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En bij chipfabrikant ASML vallen mogelijk minder gedwongen ontslagen dan eerder werd verwacht. Het bedrijf sprak begin dit jaar over 1700 banen die zouden verdwijnen, vooral in managementfuncties. En nu blijkt dat er ook honderden nieuwe vacatures zijn door de verdere groei van het bedrijf. Werknemers die op de nominatie stonden voor ontslag kunnen daarop solliciteren. Toch is het niet zo dat er helemaal geen ontslagen vallen bij ASML. Hoeveel banen er precies uiteindelijk verdwijnen is nog niet duidelijk. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij 1 graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij 1 graad of 13. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. En bij chipfabrikant ASML vallen mogelijk minder gedwongen ontslagen dan eerder werd verwacht. Het bedrijf sprak begin dit jaar over 1700 banen die zouden verdwijnen. En nu blijkt dat er ook honderden nieuwe vacatures zijn door de verdere groei van het bedrijf. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessicus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessicus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessicus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.

0: Hoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessicus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessicus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessicus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen 1 werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com, jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessicus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessicus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daagse staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij 1 graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij 1 graad of 13. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen 1 werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com, jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.